0: Door activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid, doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag. 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
1: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maximaal van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere

0: stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid, doordat apparatuur aan de buitenkant van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag. 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Radio Kapelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Kapelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maxima van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolle Mina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze een medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de

0: van het toestel was bevroren, zo bleek uit onderzoek. Een fout van vliegtuigbouwer Airbus, vindt de rechter. Air France had de piloten niet genoeg voorbereid op dit soort extreme weersituaties. In elk geval Airbus gaat in beroep bij het hoogste gerechtshof in Frankrijk. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen een stukje warmer dan vandaag. 26 graden en een dag met volop zon. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maxima van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Utrecht hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met asielzoekers. Ze demonstreerden tegen het recente geweld bij AZC's. De manifestatie was georganiseerd door actiegroepen als Extinction Rebellion, de Dolomina's en de Goede Zaak. De afgelopen maanden waren op meerdere plekken demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra. In onder meer Loosdrecht en IJsselstein liepen die uit op rellen. De 6 Nederlanders van de hulpvloot die door Israël werd geënterd zijn in Turkije. Daar krijgen ze een medische controle en vermoedelijk komen ze morgen terug naar ons land. Begin deze week waren de Nederlanders met honderden andere activisten in tientallen schepen onderweg naar Gaza om daar hulpgoederen te brengen. Ze werden tegengehouden door Israël toen ze nog in internationale wateren waren. Gisteren ontstond internationale ophef vanwege beelden en vernederde activisten. Nederland, Italië en Frankrijk hebben opheldering geëist van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Cuba te reizen. Het reisadvies is aangescherpt van geel naar oranje. Het is niet veilig om in Cuba op vakantie te gaan. Noodzakelijke reizen voor het werk kunnen nog wel. Reden voor het aangescherpte reisadvies zijn de oplopende maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. In Cuba is al maanden de stroom grotendeels uitgevallen door een Amerikaanse olieblokkade en er is ook een tekort aan medicijnen. De onvrede daarover groeit op het eiland. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan de dood van 228 inzittenden van een vliegtuig in 2009. De crash was het zwaarste vliegtuigongeluk in de geschiedenis van de Franse luchtvaart. Een toestel van Air France was boven de Atlantische Oceaan in een storm terechtgekomen en van de radar verdwenen. De piloten kregen tijdens de vlucht onjuiste informatie over de snelheid, doordat apparatuur aan de buitenkant van

0: destruction.
1: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het aantal zware misdrijven, woninginbraken, straatroven en overvallen is in Capelle aan den IJssel nog steeds lager dan voor 2020. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat andere vormen van onveiligheid groeien. Digitale fraude, zoals phishing en WhatsApp-fraude, neemt toe. En ook incidenten waarbij verward gedrag een rol speelt, worden vaker gemeld. Zorgwekkend is de toenemende ernst van geweld onder jongeren. Een kleine groep jongeren in Capelle vraagt extra aandacht. De gemeente versterkt daarom de inzet op preventie, begeleiding en vroeg signalering. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt. Als je het testbericht ontvangt, weet je zeker dat je een NL Alert krijgt bij een noodsituatie. Download je de NL Alert app voor 1 juni, dan kun je meteen testen of die goed staat ingesteld. Let wel op, je hoort een alarmsignaal als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet de koptelefoon af. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maximaal van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Meerdeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van den Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomerswarm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: vanaf Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13 toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maxima van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribisch eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarende met een niet-Nederlandse nationaliteit blijft tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om driekwart van de gemeente. Meerdeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van den Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomers warm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen.

0: IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

waving your banner all over the...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13-toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 21 mei. Er waren vandaag wolkenvelden en zonnige perioden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende dagen wordt het zomers warm in onze regio en blijft overal droog. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 11. En morgenmiddag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Dat betekent dus een zomerse dag. Ook op zaterdag, zondag en maandag, dus de beide Pinksterdagen, blijft het erg warm voor de tijd van het jaar. Met maxima van zo'n 26 tot 27 graden. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond de 14 tot 15 graden. En er staat een zwakke wind, op zaterdag nog uit een west-zuidwestelijke richting. Tijdens de Pinksterdagen uit een noordoostelijke richting. En ook op dinsdag blijft het nog zomers warm. Met veel zon, nauwelijks bewolking en een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Vanaf woensdag wordt het al wat minder warm. De aangevoerde lucht die komt uit een noordoostelijke richting. En de maximumtemperatuur dan zo'n 23 tot 24 graden. En ook dat is nog te warm voor deze tijd van mei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Meerdeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van den Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was er voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomerswarm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de beeld nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.

0: I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13-toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdag 22 mei. Vandaag is de eerste van een reeks zomerse dagen. We krijgen met veel zon te maken, weinig bewolking en hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. Vanmiddag staat er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Het wordt zo'n 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht is het helder. Het waait nauwelijks en de minimumtemperatuur komt uit rond de 14 tot 15 graden. En morgen een overwegend stralend zonnige dag, een paar wolken en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. In de nacht van zaterdag op zondag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En zondag, eerste Pinksterdag, waait er een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Er is veel zon en in de middag kan het dan zo'n 26 tot 27 graden worden. Ook tweede Pinksterdag nog geen verandering. Een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden. Op dinsdag een iets sterkere wind. Een windkracht 3 uit de noord-noordoostelijke richting. Maar in de temperatuur komt nog weinig verandering. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. En de maximumtemperatuur zo'n 26 tot 27 graden. Op woensdag hebben we tijdelijk met de aanvoer van iets minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft overal droog.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het Hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om driekwart van de gemeente. Het merendeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van den Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was er voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomerswarm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten gaat in de weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en leidt het

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13 toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 22 mei. Vandaag is de eerste van een reeks zomerse dagen. We krijgen met veel zon te maken, weinig bewolking en hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. Vanmiddag staat er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Het wordt zo'n 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht is het helder. Het waait nauwelijks en de minimumtemperatuur komt uit rond de 14 tot 15 graden. En morgen een overwegend stralend zonnige dag, een paar wolken en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. In de nacht van zaterdag op zondag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En zondag, eerste Pinksterdag, waait er een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Er is veel zon en in de middag kan het dan zo'n 26 tot 27 graden worden. Ook tweede Pinksterdag nog geen verandering. Een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden. Op dinsdag een iets sterkere wind. Een windkracht 3 uit de noord-noordoostelijke richting. Maar in de temperatuur komt nog weinig verandering. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. En de maximumtemperatuur zo'n 26 tot 27 graden. Op woensdag hebben we tijdelijk met de aanvoer van iets minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft overal droog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Dat komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweerd 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de oprit. Daar word je dan lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio die zoek was na een wandeltocht op het Caribische eiland Saba is definitief gestaakt. Er is meer dan een week naar hem gezocht, onder meer met speurhonden en drones. De plaatselijke autoriteiten spreken over een moeilijk besluit. Gouverneur Johnson zegt dat dit ook niet de uitkomst was waarop was gehoopt. Erik Matthijssen was werkzaam bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en woonde ook in onze regio. Tot nu toe is geen van de opvarenden van het cruiseschip de Hondius besmet met het hantavirus, blijkt uit de eerste onderzoeken na aankomst van de Hondius in de Rotterdamse haven. Toen het schip maandag werd afgemeerd bij de Landtong Rozenburg zijn alle 27 mensen die nog aan boord waren getest. Eerder zijn bij hen aan boord al monsters afgenomen. Ook die testuitslagen waren negatief, meldt het RIVM. De opvarenden met een niet-Nederlandse nationaliteit blijven tot 17 juni in afzondering in een soort quarantainedorp dat tijdelijk is neergezet. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Ze moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet, zegt Nieuwsuur. Het gaat om 3/4 van de gemeente. Meerdeel daarvan heeft nog geen enkel asielzoekerscentrum dat het hele jaar open blijft. In onze regio worden voldoen volgens het COA alleen de Hoekse Waard, Rotterdam en Zwijndrecht aan de eisen wat betreft van de opvang van asielzoekers. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al noodopvang aanbieden. Maar Van den Brink wil juist opvangplekken voor de lange termijn. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen, meldt het Europese Gezondheidsdienst ECDC. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 100.000. Syfilis kwam 45.000 keer voor. In Nederland was voor beide SOA's ook een stijging in het aantal infecties te zien, maar minder dan het Europees gemiddelde. Volgens de onderzoekers wachten mensen tegenwoordig langer met testen. Verder moeten landen meer doen aan preventie. Het weer, veel zon, droog, zomerswarm met temperaturen tot 27 graden vandaag. Ook vanavond helder en droog. Morgen veel zon en droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. 2 rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

0: Ja, op deze zomerse dag, want
1: nou,
0: dat is het.
1: Heerlijk.
0: Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat jullie weer luisteren naar Kletskoek.
1: Ja, zeker.
0: En had ik mijn Walkman op, want ja, je denkt nou, waar moet ik nou mee beginnen? En toen kwam die plaat op een playlist voorbij. Ik denk nou, een beetje, ik kan er niet echt bij stil blijven staan.
1: Nee, zeker niet.
0: Toch?
1: Nee.
0: Wat is het geweldig weer. Oh. Ik heb nog een jasje aangedaan, maar eigenlijk na 50 meter dacht ik al, ja. Maar ja, dat zijn zulke wisselende berichten de afgelopen dagen. Dat de ene dag is het fris, maar nou is het...
1: Het is het wonderschoon.
0: Een Pinksterweekend wat een van de beste gaat worden, denk
1: zeker,
0: ik.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, maar luisteren, zullen wij dadelijk ook maar een tafeltje, stoeltje, het hele boeltje naar buiten gooien?
1: Nou,
0: dan maken we een uitzending buiten.
1: Buiten,
0: maar
1: parkeerterrein.
0: Ja, maar luisteren, ik doe niet veel met de schroeven draaien, dus laten we toch maar binnen blijven staan.
1: Okay,
0: want anders moet het hele spul verplaatst worden.
1: Dat kan.
0: Ja, we gaan weer van alles doen. Nou, we gaan straks bellen met Leen de Koning. Ja, we hoeven eigenlijk niet te vragen hoe het weer gaat worden, maar we willen het graag voor de langere termijn weten. En wie weet heeft hij ook nog wat anders te melden. Ja. Kortom, we gaan er weer een leuke uitzending van maken. We zullen er maar een soort van memory van maken, vind je?
1: Ja, hartstikke goed.

0: Zoals gezegd, ja, het is prachtig weer. Heb jij nog plannen voor het aanstaand weekend?
1: Ik denk. Ja? Niet echt.
0: Nee.
1: Ik ga straks
0: gewoon
1: lekker
0: rustig aan.
1: Richting Berkel en dan lekker in de tuin. En, ja, gewoon lekker rustig aan.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is toch ook lekker? Gewoon uit het ritme en eventjes tot rust komen, toch?
1: Ja, vroeger haalde ik de kinderen uit school en dan zat alles vol. En dan chasten we naar Renesse.
0: Ja.
1: Daar hebben we zo'n 41 jaar lekker vertoefd.
0: Dat is ook een geweldige plek om te zijn natuurlijk.
1: Ja,
0: en zeker in het voor- en na-seizoen, denk ik een beetje. Want anders dan overstroomt die jeugd Renesse
1: volgens
0: mij, toch?
1: Ja, maar ik hoefde daar gewoon... Wij zaten dan buiten Renesse op de weg naar... Op de Hoge Zoom. Mm-hmm. Op de weg naar het volgende dorp. Dan kom ik er ineens niet op. Maar ja, maakt ook niet uit.
0: Nee.
1: En dan hadden we een hele grote plek. Echt heel groot. En daar hoefden we helemaal dat lawaai allemaal niet op te zoeken.
0: Nee, nou heerlijk toch? Ja.
1: Nee.
0: Ja. Nee, ja, mooi luisteren. Het zal straks ongelooflijk druk op de weg hier gaan worden voor de deur, de A20. Want ik denk dat iedereen vandaag denkt van nou, we stoppen er bij tijds mee of we hebben de vrije dag. Want je ziet al wat, mag je dat zeggen, sleurhutten?
1: Ja.
0: Die zien we al voorbij komen. Ja. Allemaal richting Utrecht en verder, denk ik.
1: Ja, en Zeeland. Dan,
0: ja.
1: Dat wordt dadelijk helemaal, want de Duitsers komen natuurlijk ook allemaal.
0: Nou ja, het was met de hemelvaart natuurlijk een beetje billenknijpen met dat weer. En ik denk dat we misschien toen nog hoop hebben gedacht van nou, we komen maar niet. Maar ik denk dat ze nu denken, en ook alles voor watersport, richting Zeeland natuurlijk.
1: Ja, heerlijk.
0: Stukje muziek maar. Vind je?
1: Ja.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for fears.
1: Ja.
0: Dat is wel een beetje deze tijd, hè? Everybody wants to rule the world, toch?
1: Oh ja, mensen zijn wel vaker bezig met waar ben ik over 5 jaar. En ik weet nog dat ik dan wel eens in een cursus of iets die vraag kreeg. Dan denk ik, hallo, weet ik dat? Maar tegenwoordig is het schering en inslag. En mensen hebben gewoon al hele grote verlangens en dromen.
0: Ja.
1: En dat ken ik helemaal niet. Jij?
0: Nee, maar luister, we hebben toch eigenlijk alles wat ons hartje begeert.
1: Zeker.
0: Ik bedoel, en dan is het is een gezondheid is toch het allerbelangrijkste wat er is. Want van daaruit, als je dat niet hebt, dan kan je niks doen.
1: Nee.
0: En natuurlijk is het zo, als je nergens over na hoeft te denken, ja, is dat wel zo prettig.
1: Zeker
0: weten. Dat wordt steeds schrijnender in onze samenleving,
1: ja,
0: toch?
1: Dat is zo.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Als je iets leuks wil doen en wat volgens mij niet veel geld kost, dan is er volgende week zaterdag 30 mei een wandeling Middelwatering Stroomt.
1: Oh.
0: Ik heb gevraagd aan Zoe Jansen, buurtcoach bij Welzijnkapelle in de wijk Middelwatering, om daar even het een en ander over te vertellen.
1: Oh.
0: En u kunt haar nu horen.
2: Goeiedag. Ik vertel jullie graag wat over Middelwatering Stroomt. Een ontzettend leuk initiatief uit de wijk, vanuit de werkgroep Sociale Cohesie. Op zaterdag 30 mei komt de wijk Middelwatering in beweging tijdens een gezellige wandelactiviteit. Tussen 11 en 2 uur ben je van harte welkom om mee te doen. En je kunt kiezen voor een korte of een langere wandelroute die je langs alle gezellige ontmoetingsplekken in de wijk Middelwatering voert. De korte route is ongeveer 4 kilometer en de lange route ongeveer 7,5 kilometer. Dus je kunt kiezen wat er bij jou past. De routes zijn te lopen via de website kapelseommetjes.nl, maar ook fysiek verkrijgbaar op de verschillende ontmoetingsplekken. En onderweg is er van alles te beleven, want bij diverse ontmoetingsplekken kun je even pauzeren voor iets te drinken en wat lekkers. Kun je een praatje maken en meedoen aan leuke vragen langs de route. Geschikt voor jong en oud. Haal de vragen en de route op bij bijvoorbeeld buurtcentrum De Fluiter aan de Wiekslag 3. Het Lichtpunt in de Hoeksteenkerk. Het Huis van de Wijk aan de Leijstersingel 22A. Bij Aquapelle aan de Alkenlaan 85. De Vijverhof aan de Reigerlaan 251. Of Wijkpunt Torenhof aan de Torenhof 1. En zo zijn er nog veel meer leuke ontmoetingsplekken die je kunt leren kennen, waar veel leuks te beleven valt. Of je nu alleen loopt, samen met buren, vrienden of familie, iedereen kan meedoen. Het is een mooie kans om Middelwatering te ontdekken of te herontdekken. En andere wijkbewoners te ontmoeten en samen te genieten van een ontspannen middag. Loop jij ook mee? Ik hoop je te zien op 30 mei.

0: Ja, nou, dat was een lekker plaatje van Rowan Hayes, hè?
1: Ja, wandelen.
0: Oh, ja, wandelen, hartstikke
1: leuk. Rowan Hayes wandelen, ja, inderdaad. Heerlijk. Want dat heeft alles te maken met middelwateringstroom. Dat is 30 mei. Nu is het vandaag vrijdag, wat is het, even stiekem, de 22e volgens mij.
0: Ja, precies, ik doe het even uit het hoofd.
1: En ik wandelde al, was het al warm. En hij is weer terug, Leen de Koning. Goedemorgen, Leen.
0: Leen, goedemorgen.
2: Ja, Nada en Oscar, een hele goede en hele zonnige morgen gewenst.
1: Ja, nou, je hebt het mooie weer meegenomen, Leen.
2: Ja, wat het weer betreft hebben we weinig te melden. In zoverre dat het, we zijn gewoon aan de zomer een soort begonnen vandaag.
1: Ja.
2: Afgelopen dagen was het natuurlijk al behoorlijk goed.
1: Ja.
2: Maar ja, vandaag schijnt de zon volop. Nou, misschien vanmiddag een enkel mooi weerwolkje, zoals dat noemt.
1: Maar
2: voor de rest is het een stralend zonnige dag.
1: Ja.
2: En de wind die waait uit een zuid-zuidoostelijke richting. En uit die hoek worden dus droge en ook warme lucht aangevoerd.
1: Mm-hmm.
2: En de temperatuur die gaat vanmiddag oplopen naar zo'n 25 tot 26 graden. En dat betekent dus een officiële zomerse dag. Ja, en aan die serie komt in dit Pinkse weekend geen einde.
1: Nee.
2: Nou, er zijn natuurlijk heel veel activiteiten dit Pinkse weekend. Denk aan de Europa Run. Nou, met die mensen heb ik een klein beetje medelijden.
1: Warm.
2: Want s'nachts gaat het natuurlijk wel een beetje, maar overdag... Ja, is dat toch wel behoorlijk pittig warm om hard te lopen.
1: Dat kan je wel
2: zeggen. Ik las al dat ze dus extra drinken hadden ingeslagen en daarvoor zorgen. Want ja, als je bij 5, 26 graden aan het hardlopen bent... Nou ja, Oscar, jij weet het ook uit ervaring.
1: Ja, dan kan je het water niet aanslepen, Leen.
2: Dan zeg ik, dan is het allemaal niet zo denderend.
1: Nee.
2: Maar goed, er zijn ook binnenactiviteiten toevallig. En daar ben ik dan enigszins bij betrokken. In zoverre in Nieuwekerk, in Moerkapelle en in Moordrecht is altijd tijdens de Pinksterdagen Pinkstart.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat zijn allemaal de mensen die dus de een wat meer ervaren, de ander wat minder ervaren. Maar goed, die dus de kunst tentoonstellen en dan 2 dagen lang is dat... op zaterdag begint het geloof ik in Moerkapelle. En tweede Pinksterdag. En in de andere plaats is het op eerste en tweede Pinksterdag. Nou ja, dan kunnen de mensen dus op diverse locaties... kunnen ze dus allerlei schilderwerken... boetseertoestanden, weet ik wat allemaal. Ik ben niet zo deskundig wat dat betreft.
1: Nee,
2: kunnen ze dus bekijken.
1: Ja.
2: Nou, we zijn nu vanmorgen bezig met het opstarten van die hele zaak. Dus dat moet allemaal opgebouwd worden, opgehangen en... Maar goed, daar bemoei ik me dan ook een beetje mee met mijn 2 linkerhanden.
1: Ja. Dus, ik kom je niet helpen, Leen.
2: Ik wil gelukkig nog eventjes voor het weer gaan zorgen.
1: Ja.
2: Ja, en ik zei het al, wat dat betreft kunnen we de komende dagen eigenlijk allemaal bijna op 1 lijn schuiven.
1: Mm-hmm.
2: We krijgen te maken morgen tijdelijk met een west-zuidwestelijke richting. Maar die wind die is dan maar zwakke windkracht 2. En dan kan er aan de kust nog iets minder warme lucht langstromen. Omdat het zeewater is maar een graad of 14. Nou, dat is nog niet net een temperatuur waarvan ik zou zeggen van ik duik het water in. Maar goed, sommige mensen die zijn misschien wat moediger wat dat betreft. Maar goed, in landinwaarts, en dat is dus ook in onze regio, zullen we ook morgen weer gewoon een voluit zomerse dag krijgen. We merken dat eigenlijk al komende avond en nacht wordt het niet kouder dan een graad of 15. Afgelopen nacht had ik nog een minimumtemperatuur van 12 graden. Ja, en dat betekent ook dat dan de temperatuur uiteraard ook weer wat sneller die zomerse grens van 25 graden zal halen. Ja, het wordt morgenmiddag zo'n 26, 27 graden landinwaarts. Dus alleen vlak aan zee zal de temperatuur een fractie lager zijn. Omdat daar de wind van de nog relatief koele Noordzee afkomt. Ja, en dan op eerste Pinksterdag en tweede Pinksterdag hebben we allebei te maken met een zwakke stroming uit een noordoostelijke richting. Dan is het stralend zondag, misschien een enkel mooi weerwolkje. En nou, uiteraard blijft het overal droog. En dan wordt het... overal in de regio zo'n 26, 27 graden.
1: Ja.
2: Dus voluit zomers. Nou, dan hebben we die Pinksterdagen gehad. Nou, dan is het nog niet afgelopen met het mooie weer. Want ook op dinsdag hebben we opnieuw te maken met een zwakke tot matige wind. De wind is dan een fractie sterker uit het noorden tot noordoosten. En een vrijwel wolkeloze lucht. De aangevoerde lucht is zeer droog. En dan kan na een minimumtemperatuur van 15 graden... kan het dan in de middag weer zo'n 6, 27 graden worden. Nou, dan krijgen we woensdag tijdelijk een iets minder warm type... maar nog steeds prachtig zomerweer hoor. Want nog steeds vrij veel zon, een paar mooie weerwolken... een matige wind uit het noordoosten. En dan gaat de temperatuur oplopen naar een nachtelijk minimum van 11 graden... naar een maximumtemperatuur rond de 22, 23 graden. Nou, dat is voor veel mensen ook een heerlijke temperatuur. Ook op donderdag weer een graad of 23. En als de voortekenen ons niet bedriegen... en de weerkaarten kloppen op de lange termijn... dan als wij elkaar volgende week vrijdag spreken, zou het wel eens opnieuw zomers warm kunnen worden met een maximumtemperatuur van 25 graden. Kortom, we zijn dus vandaag begonnen aan een reeks zomerse dagen. Zeer veel zon, dus ook de mensen met zonnepanelen, die kunnen weer heel veel bijschrijven aan een totaal en weinig verbruik van het energienet.
1: Ja.
2: En ja, ik heb dan maar een weerspreuk gezocht die eigenlijk een beetje past bij het weer van wat we nu hebben. Want in de nacht en vroege ochtend zie je nog wel eens een klein beetje dauw. Mm-hmm. En onze voorouders zeiden, avonddauw en zon in mei, hooi met karren op de wei. Nou, het is niet alleen hooi, maar ook mijn plantjes, maar vooral het onkruid in mijn tuin.
1: Ja, dat
0: gaat ook weer.
1: Ja, absoluut. Ja, alleen, nou ja, dat zijn natuurlijk fantastische berichten. Ik sta aanstaand weekend op het U13-toernooi bij Zwervers. Dat wordt smeren, smeren, smeren.
2: Ja, dat in ieder geval, ja, want die zonkracht is ook erg hoog.
1: Ja, precies. En dus Radio Capelle is daar.
2: Een goede tip van jou, Oscar.
1: Ja, nee, dat is goed. Nou, Radio Capelle is daar beide dagen bijna. Ja, alleen als je de Pinkstart hebt bekeken, kan je altijd nog even langskomen. En anders, dan zou ik zeggen, hele fijne Pinksterdagen. En we houden je eraan dat dit weer lekker blijft de komende week.
0: Ja, zeker. Okay.
2: Ik zou zeggen, jullie ook allebei een fantastisch Pinksterweekend.
1: Oké, dankjewel. En tot de volgende keer, Leen.
0: Dag.
2: Okay, bye bye.

maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug.

het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag,

0: Ja, ja, een beetje.
1: Rob de Nijs.
0: Ja.
1: Ja, geen Jan Klaassen de trompetten,
0: nee,
1: maar dit keer een wat meer serieuze ronde.
0: Nou, dat is ook mooi. Hè?
1: Dat moet ook kunnen, ook, toch?
0: Ja.
1: Alles kan hier in dit programma, oh, als het maar binnen de regeltjes is.
0: Zeg, het is Pinksteren en in het Pinkse weekend kunt u de historische steenovers in het recreatiegebied Klein Hitland gaan bezoeken. Op zondag 24 en maandag 25 mei kunt u tussen 11:30 en 5:00 deelnemen aan rondleidingen over het bijzonder industriële erfgoed. Tijdens de rondleidingen krijgt u een inkijkje in de geschiedenis van de steenovers en het traditionele proces van het maken van ijzerstenen. De rondleidingen vinden doorlopend plaats op het terrein aan Klein Hitland 4 tot en met 7. Op maandag 25 mei wordt in een van de steenovers bovendien een kunstmarkt georganiseerd. Bezoekers daar kunnen werk bekijken en mogelijk aanschaffen van verschillende kunstenaars. Met het gevarieerde programma biedt Klein Hitland tijdens beide Pinksterdagen een combinatie van historie, ambacht en kunst voor jong en oud. En ja, met het prachtige weer lekker fietsen, even rondkijken en als middags lekker in de schaduw in de tuin of waar
1: ja,
0: dan
1: natuurlijk.
0: Ook.
1: Nee, het is, maar luister, dit is fantastisch
0: het
1: weer
0: is
1: om
0: ongelooflijk.
1: Leuke dingen te doen, maar af en toe toch ook even wat drinken.
0: Ja,
1: een flesje water
0: en
1: mee
0: smeren,
1: als je gaat wandelen.
0: Smeren, hè?
1: Ja, ik hoorde laatst in een programma dat daar zat ook een deskundige op het gebied van zeg maar als het warm weer is en smeren. Dat eigenlijk iedereen moet smeren en minimaal factor 30. En dan afhankelijk van of je een gevoelige huid hebt of niet.
0: Ja,
1: dus
0: ik
1: wat dat betreft
0: 50 op mijn gezicht
1: ja,
0: en zo.
1: Ja. Je kunt beter, als je het zo hoort, kun je beter niet meer zomaar in de zon gaan zitten.
0: Nee, zeker niet.
1: Misschien voor 5 minuten, maar niet doen, lekker smeren.
0: Nee, het is allemaal.
1: En dan heb je als volgende plaat niet de sun, maar Howling the Moon
0: ja,
1: van Milo.
0: Van Milo.
1: Nou.
0: Ja.

0: Ja, dat was Milo. Dat is toch een Belgische zanger, of niet? Of
1: ja,
0: is het een
1: Nederlander? Ja,
0: ik stond even te twijfelen. Dus we gaan even proberen contact te leggen met Jos den Hartog. Om even te praten over de kunst- en atelierroute die dit weekend in Capelle plaatsvindt.
1: Aha.
0: Tot die tijd nog even een plaatje.
1: Ja.

0: dit was Nona. Ja. Op 23 en 24 mei vindt weer de jaarlijkse Kapelse kunst- en atelierroute plaats. Die wordt georganiseerd door de Kunstkring Kapelle. En om er meer over te weten te komen, bellen we even met Jos den Hartog van de Kunstkring. Dag meneer de Hartog, goedemorgen. Hallo?
1: Ja, ik ben er.
0: Oh, goedemorgen. Fijn dat u aan de lijn blijft. Zeg, dit weekend is er weer de jaarlijkse kunsten- en atelierroute. De weergoden zijn in ieder geval... die zijn natuurlijk fantastisch. Want het wordt heerlijk weer voor zo'n evenement te organiseren, toch?
1: Heel wat.
0: Ik geloof dat de lijn niet helemaal oké is. Zal ik u proberen even opnieuw te bellen?
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, ga ik het zo proberen. Tot zo.
1: Okay.

0: We zijn slechts allemaal mensen. En als je één getalletje van een 06-nummer verkeerd draait, dan krijg je de verkeerde persoon aan de lijn.
1: Krijg je iets heel anders.
0: En dan zit er iemand aan de andere kant van de radio te luisteren, wie ik moest bellen, en die belt gelijk terug. Dag meneer De Hartog, goedemorgen. Fijn dat u ons even belde om met de juiste persoon in contact te komen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Op 23 en 24 mei, want we gaan het hebben over de jaarlijkse kunst- en atelierroute hier in Capelle, die door de kunstkring wordt georganiseerd. U weet daar het een en ander van. Ja, nou, het weer is in ieder geval prima, hè?
2: Ja,
0: om zoiets
2: zeker
0: te kunnen organiseren. Bestaat de route al lang, de kunst- en atelierroute?
2: Ja, die bestaat al een jaar of 20, dacht ik.
0: Zo?
2: Dus al behoorlijk lang. Ja.
0: Dus wat dat betreft is het een van de tradities in Capelle.
2: Oh ja, zeker. Ja, zeker. Dat is een van de drie belangrijke dingen die de kunstkring ook organiseert.
0: Want
2: voorjaar de route, in het najaar de kunstmarkt en dan met de winterarts.
0: Nou, dat zijn evenementen waar we naar uitkijken. Maar nu is het allemaal lekker in een zomerse weertype. Ja. Morgen is de start ervan. En daar zit een officieel tientje aan vast, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Morgenochtend om 11 uur komt wethouder Woudenberg de officiële opening doen.
0: Nou, wat leuk.
2: Dus in het Capellehuis.
0: Nou ja, als je het hebt over een uniek object, is dat het wel, toch?
2: Zeker, zeker, ja.
0: En
2: zo'n opening, dat is altijd van, de wethouder die vertelt natuurlijk iets. En dan daarna is er nog een leuke openingsact die dan verzonnen wordt. En dat is altijd weer een verrassing voor de kijkers en voor de wethouder ook van wat er gaat gebeuren. Maar dat is altijd een leuk iets.
0: Nou, dat is zeker iets om even te komen kijken. Wat was het tijdstip? Oh ja, 11 uur zei u, hè? Dat het morgen.
2: Ja,
0: dus dan moet je komen naar het Van Capellehuis om daar meer van te weten te komen, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: Wat is er zoal aan kunst te zien aan de route als je deelneemt?
2: Ja, nou, er zijn in totaal 24 kunstenaars die eraan meedoen. En dat is allerlei dingen. Het zijn schilderijen, heel veel. Maar ook fotografie, glas, keramiek, beelden, textiel, sieraden. Dus het is echt van alles wat. En een aantal kunstenaars die doen dat in hun eigen atelier.
0: Oh.
2: Daarom is het dus ook de kunst- en atelierroute.
0: Ja.
2: En ja, dat is dus ook altijd heel erg leuk. Dat je dus kan zien waar de kunstenaars zelf aan het werk zijn.
0: Ja.
2: En ja, dan krijg je natuurlijk ook nog wat meer te zien van dan wanneer mensen alleen maar een tafel hebben in bijvoorbeeld het Capellehuis of bij de Volkstuinvereniging.
0: Je kunt de sfeer proeven dan, zal ik maar zeggen.
2: Ja, klopt. Ja. En het leuke is natuurlijk dat je ziet dan ook wat onafwerken waarschijnlijk.
0: Uh-huh.
2: En een aantal kunstenaars die doen ook nog cursussen in hun eigen atelier. Dus het kan best zijn dat je dan daar ook nog wat werken ziet van cursisten. Ja, die bij die kunstenaar cursussen volgen. En dat is ook altijd heel erg leuk.
0: En dat inspireert dan misschien weer om zelf ook wat in die richting te gaan doen als je dat leuk vindt.
2: Nou ja, dat is zeer zeker. Dus als je inderdaad zoiets denkt, kijk even in de route of er een atelier is op dat gebied. En ga zeker even kijken.
0: Ja. En waar, want u noemde al het Van Capellehuis, hè? U noemde ook al de Nut en Genoegen, de vereniging. De Volkstuinvereniging. Maar wat zijn, kunt u wat andere plekken noemen ook waar het een en ander te zien is?
2: Daarvan in Schollevaart zitten een aantal locaties.
0: Mm-hmm.
2: En het is het handigst als mensen dan even naar de website van Kunstkring Capelle.
0: Uitstekend idee.
2: NL gaan.
0: Ja?
2: Want daar staat dus gewoon een bericht waar de hele kaarten en alle adressen te vinden zijn.
0: En u zei kunstkringcapelle.nl?
2: Kunstkringcapelle.nl, okay.
0: Nou, dan kunnen de mensen daar het een en ander bekijken. Dat is in ieder geval al duidelijk dan met betrekking tot waar het wordt geëxposeerd. U bent zelf ook actief. Wat is uw kunstvorm?
2: Nou, als hobby heb ik schilderen.
0: Ja.
2: En ik sta dan ook in het Capellehuis met een aantal schilderijen.
0: Ja.
2: En wat ik het leukste vind is landschappen schilderen.
0: Oké.
2: Okay. Dat sluit goed aan bij mijn andere hobby's, wandelen en fotograferen.
0: Ja.
2: Dus als ik dan wat leuks tegenkom, probeer ik dat eens te schilderen.
0: Ja, nou, daar kan ik me altijd bij voorstellen. Schildert u al lang, als ik vraag mag?
2: Nou, ik heb toevallig nu gezien dat het al bijna 20 jaar is.
0: Zo?
2: Maar het is verder als hobby en het sommige momenten komt het er meer van dan andere.
0: Ja.
2: Maar ja, ik vind het nog steeds leuk. En er hangen thuis ook een paar dingen aan de muur waar ik wel tevreden over ben.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Dat moet toch hartstikke leuk zijn dat je zo af en toe eens even kan kijken of een blik erop werpen. Dat je denkt van nou, en misschien inspireert dat ook weer tot andere dingen natuurlijk.
2: Ja, zeker.
0: Zijn die geëxposeerde werken ook misschien te koop? Of is het alleen maar dat je ze kunt bewonderen?
2: Nee, ze zijn ook te koop inderdaad. Ja. Dat klopt.
0: Oké, prima. Dus het is 23 en 24 mei om lekker te wandelen. En daar is het uitstekend weer voor, dus waarom zou je het niet doen?
2: Van 12 tot 5 is dat dan.
0: Van 12 tot 5. En dat is beide dagen dan?
2: Dat is beide dagen van 12 tot 5.
0: Okay.
2: Ja, en die opening is dus morgen om 11 uur.
0: Oké, en daar komt de wethouder dan voor.
2: Ja.
0: Dus, en voor informatie voor waar geëxposeerd wordt, kunstkringkapelle.nl, daar kan de luisteraar alles op aflezen waar je lekker naartoe kunt wandelen of naar fietsen.
2: Ja, nou, inderdaad.
0: We hebben een duidelijk beeld gekregen van wat er dit weekend zo al te doen is in Capelle, meneer de Hartog. Ja. Dank voor het feit dat u, nogmaals, dat u zelf even het initiatief nam om ons te bellen. Ik kan het niet genoeg benadrukken. En fijn dat we een gesprek mochten hebben. En als er bij een volgende gelegenheid weer iets met de Kunstkring te doen is, dan horen we graag van u.
2: Ja, nou, zeker.
0: Ja?
2: Hartelijk bedankt.
0: Fijn weekend, fijne Pinksterdagen. Tot horens.
2: Ja. Dag. Bedankt.
0: Dag, meneer Hartog. Dag.

0: Moving Landscapes.
1: Ja, precies. Nou, en we zochten een heel rustig plaatje. Nou,
0: ja,
1: dat is het ook. Het is heel rustgevend.
0: Ja, maar ja, het is Moving Landscape. Dus die meneer zei, ik maak landschappen. Ja. Ik denk, ja, nou, dus zoek ik daar snel wat op.
1: Dit is een heftig maar bewegend
0: dit
1: landschap.
0: Dit is heel erg, ja.
1: We gaan dadelijk na het nieuws van 11 uur verder. En dan gaan we onder andere bellen ook met Zwervers over het Zwerversuur 13 toernooi.
0: Ja.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Leden van het USAR-team die op Saba hebben gezocht naar de vermiste Erik Matthijssen zijn onderweg terug naar Nederland. Gisteren werd bekend dat de zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio definitief is gestaakt. Matthijssen was als vermist opgegeven na een wandeltocht op het Caribische eiland. Daar is gezocht met onder meer speurhonden en 11 leden van het USAR-team. Dat heeft niets opgeleverd. Matthijssen was zelf ook lid van het USAR-team. Daarom noemt USAR het onwerkelijk dat ze naar hem moeten zoeken. Niet alleen voor de 11 die op Saba waren, maar ook de ruim 100 teamleden die met hem hadden gewerkt. De politie heeft 6 mensen opgepakt in een onderzoek naar phishingmail. De verdachten, tussen de 14 en 23 jaar, komen onder meer uit Amsterdam, Ridderkerk, Voorne en Rotterdam. Voor het onderzoek trapte de politie bewust in zo'n phishingactie. Oplichters stuurden dan een mail of een appberichtje dat er iets mis is met bankgegevens. De aangehouden verdachten kwamen allemaal een bankpas ophalen, zogenaamd omdat er iets mis was met de bankrekening. Vaak maken ze dan deel uit van een groter cybercrimineel netwerk en daar doet de politie nu verder onderzoek naar. De eerste maanden van dit jaar pakten in Nederland minder mensen het vliegtuig dan het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalde het aantal passagiers in het eerste kwartaal. De afname komt niet zozeer door de dure kerosineprijzen en de oorlog in Iran. Dat effect is nog niet zichtbaar. Het winterse weer speelde een grote rol, omdat op Schiphol vooral veel vluchten werden geschrapt vanwege de sneeuw. In Rotterdam is geen sprake van een daling. Het aantal passagiers in Rotterdam nam toe tot 430.000. Ook het aantal vluchten nam iets toe. Dierenarts Blijdorp heeft gisteren 2 schoolklassen eruit gezet na een vechtpartij. 2 groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist uit Delft. Daar waren tussen de 30 en 60 jongeren bij betrokken. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is niet bekend. Maar eerder op de dag was het ook al even onrustig. Later liep het dus helemaal uit de hand. De politie stuurde meerdere wagens om de orde te herstellen en zelfs de politiehelikopter werd ingezet. Volgens de diergaarde is er niemand aangehouden. De scholen kregen te horen dat ze weg moesten en daar is ook gehoor aangegeven. Het weer, veel zon, droog, zomers, temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen zonnig, droog, in de middag met wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. 2 rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
10: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
9: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
11: En hier doet zich

0: Ja, dit is Go West van de Pet Shop Boys.
1: Heerlijk.
0: Vind ik toch altijd een beetje voetbalmuziek.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Nou, dat komt goed uit, want we gaan even bellen. Want aanstaand weekend is het U13-toernooi bij de Zwervers. Een internationaal toernooi. Daar zijn we van Radio Kapelle ook altijd elk jaar bij. En we hebben de voorzitter van Zwervers aan de lijn, Ger Jacobs. Dag meneer Jacobs, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Dag meneer Jacobs.
0: Fijn dat u even aan de lijn kunnen krijgen. Want u zult best wel heel druk zijn op dit moment, denk ik.
2: Ja, nou, ik niet alleen. Er zijn op dit moment op de club zijn al mannetjes of ik denk 35.
0: Ja.
2: Bezig om alle voorbereidingen te doen. Ja,
0: dat, maar het is ook een enorm toernooi ook. Zeg, het begint aanstaande zondag, hè, eerste Pinksterdag. Ja, hoe is het toernooi eigenlijk zo ontstaan? Want het is de 32e keer, hè, dat jullie het organiseren.
2: Ja, het is in 1993 ontstaan. Initiatief van een paar vrijwilligers die zeggen laten we iets doen. Een internationaal toernooi doen voor een leeftijdscategorie die ons aanspreekt. En daar is uiteindelijk de onder de 13 leeftijdscategorie uitgekomen. Omdat die jongens zijn nog een beetje fris, niet bedorven. En dat zie je ook in het voetbal. Het is gewoon ontspannen. Het is gewoon geen gekke maniertjes. Dus dat is wel... En zo is het eigenlijk ontstaan. Met twee buitenlandse ploegen toen. Ja. En uiteindelijk zitten we nu op de 32e editie.
0: En als je de ploegen ziet die er gaat komen... daar heb je het wel over een paar ploegen van naam. Eigenlijk alles is van naam.
2: Ja. We hebben eigenlijk een paar vaste ploegen die eigenlijk altijd wel willen komen. Dat begint met Feyenoord, met Ajax. Ja. En doordat je Feyenoord en Ajax hebt... willen internationale ploegen hier ook naartoe komen... omdat ze graag tegen onze nationale trots willen voetballen. Dus en dan is Paris Saint-Germain is eigenlijk al 8 jaar van de partij... en Borussia Dortmund en Genk. Dat zijn eigenlijk de vaste waarden. En daaromheen proberen we eigenlijk wel een paar andere ploegen hier naartoe te halen. Dus niet dat het deelnemersveld elk jaar hetzelfde is. Dus hier hebben we Manchester United en Club Sportief Portugal... we hebben nog meer. West Ham United. Dus dat is een Hajduk Split. Ja, ook leuk.
0: Niet te vergeten.
2: Slavia Praag. Ja. Ook dat ze de supporters thuis laten. Maar, dat zijn mooie affiches.
0: Ja. En is het dan zo dat je ze zelf moet uitnodigen? Of dat ze graag willen komen? Omdat het zijn natuurlijk ploegen van internationale allure.
2: Ja, ik denk dat... Nou, 10 jaar geleden was het zo. Dan moesten we echt trekken en sleuren om ze hier naartoe te krijgen. Ja. Maar inmiddels... En dat is een... Dat hebben we toch zelf wel een beetje gerealiseerd. Zijn er ook ploegen die bellen, wij willen komen.
0: Ja.
2: Dus dat maakt het voor de organisatie wel iets makkelijker.
0: Ja.
2: Dat je dan zeg maar toch ook een ploeg hebt die net als Hajduk Split wilde graag zelf komen. Slavia Praag, idem dito.
0: Ja.
2: Dus dat maakt het dan makkelijk. En dan zoek je er een goede balans in van verschillende landen en verschillende voetbalculturen.
0: Ja.
2: Want dat is wat eigenlijk de deelnemers wel willen. Dus nu heb je Hajduk Split, Praag uit die hoek. Je hebt Engeland, je hebt Portugal... België, Nederland, dan heb je een mooie mix van culturen en voetbal.
0: Ja, het is wat u zegt. Zondag begint het natuurlijk, 24 mei. En maandag 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag. De opening is ook altijd sensationeel bij jullie.
2: Ja, daar proberen we altijd wel iets bijzonders van te maken. Ik moet zeggen, ik ben heel blij dat dit jaar de burgemeester komt.
0: Zeker.
2: Dus we hebben het een paar keer met wethouders gedaan. Mm-hmm. Ook goed. Maar de burgemeester die is nog nooit op dit park geweest. Dus ik vind het hartstikke leuk dat hij zelf op zondag om 10:45 de opening komt doen. En we horen de volksliederen bij van 8 landen. Dus het duurt wel even die opening. En dan eindigen we altijd wel met vuurwerk of met iets anders. Dus zoiets. Ja.
0: En hoe laat begint de opening? Is de opening?
2: 10:45.
0: 10:45, oké.
2: En om 11:30 is dan de eerste wedstrijd.
0: Kijk aan. Nou, over die wedstrijden gesproken. Het is een toernooi. Is er dan... want je hebt 12 ploegen, waaronder natuurlijk Zwervers zelf ook. En... hoe gaat dat in zijn werk? Is dat een poolfase waar je mee start?
2: Ja. We beginnen met 3 pools van 4. Die spelen dus 3 wedstrijden. Of die spelen dus allemaal tegen elkaar.
0: Mm-hmm.
2: Dan gaan de nummers 1 en 2 gaan dan door naar de eerste 8. Plus de beste nummer 3.
0: Ja.
2: Dus dan de 2 beste nummer 3.
0: Ja.
2: En dan de onderste 4. De nummers 4. En de slechtste nummer 3. Die komt in de pool 9 tot en met 12. En die beginnen dan de volgende dag. Spelen ze weer allemaal 3 wedstrijden.
0: Ja.
2: Maar dan heb je dus een pool 1 tot 8. Die gaan dan kwartfinale, halve finale, finale.
0: Ja.
2: En de pool 9 tot en met 12, die in een pool gaan uitmaken wie de plek 19, 11 en 12 heeft.
0: Okay.
2: Dus iedereen speelt evenveel wedstrijden.
0: Nou ja, dat is natuurlijk op zich al hartstikke leuk. Wie was er in haar vorig jaar?
2: Ja, Feyenoord. En het jaar daarvoor ook Feyenoord.
0: Oh, nou.
2: En voor ons is het... Ze hebben het volgens mij in totaal al 7 keer gewonnen. Ze hebben natuurlijk ook wel de meeste keren meegedaan. Maar ze hebben echt wel twee jaar achter elkaar echt wel een hele goede lichting. Mm-hmm. En dit jaar ook.
0: Oké, oké.
1: Dat is heel wat voor de toekomst.
0: Ja, zeker. Want er zijn al heel wat talenten ook die bij jullie in dat toernooi hebben gevoetbald, hè?
2: Ja, ja, we hebben zelfs nu een doek hangen van 62 meter met op alle spelers.
0: Oh, wat leuk.
2: Die nu profvoetballer zijn, ja, en nog actief zijn. Mm-hmm. Die op dit toernooi hebben gespeeld. En dat is hartstikke leuk.
0: Nou, dat is inderdaad. Nou, het weer ziet er natuurlijk, ja, het is nu al fantastisch uit. Want ik heb ook wel eens een keer dat het wel eens wat regenachtig was. Maar daar hoef je dit jaar geen zorgen over te maken, denk ik.
2: Nee, we moeten ons meer zorgen maken over de hitte.
0: Ja, en, zeker. Veel water.
2: En we moeten, ja, heel veel water. Ja. Nou, dat is toevallig vanmorgen weer bijbesteld. Maar nee, dus we zaten eerst nog te denken aan wedstrijdjes van 3 keer 10 minuten. Dat gaan we niet doen. Gewoon 2 keer 15. En dan moeten de jongens zich maar gewoon op tijd verfrissen en koel houden.
0: Ja, zo is dat. Zo is dat. Ja, nou ja. Als ik het toernooi wil komen bewonderen. Zoals gezegd, eerste en tweede Pinksterdag. Hoe kom ik aan een kaartje?
2: Ja, bij de poort. Het was in de voorverkoop in de kantine. Daar hebben we ook wel, denk ik, 300-400 mensen gebruik van gemaakt. Dan hoef je dus niet in de rij te staan. Maar de rij valt dus daardoor mee. Want mensen hebben al van tevoren een kaartje gekocht. Een kaartje kost €6,50 voor 1 dag. En €11 voor 2 dagen. En kinderen onder de 13, die hebben gratis toegang.
0: Nou ja, dat is eigenlijk, als je het over 2 dagen, is dat de moeite niet waard. Moet je gewoon doen natuurlijk om te gaan naar Zwervers. Nou ja, en je hoeft ook niks te eten en te drinken mee te nemen. Je kunt alles kopen.
2: Nee, alles is er. Ja, we hebben zelfs dit jaar voor het eerst, kijken hoe dat uitpakt, gewoon een stand met vis, kibbeling en haring.
0: Kijk aan.
2: Dus, nou, dat gaan we proberen.
0: Ja, en Zwervers zelf, het elftal wat meedoet, die presteren er ook best lekker.
2: Ja, maar kijk, daar is de afspraak met die clubs die komen. Dat hebben we 10 jaar geleden gedaan. Die zeggen, ja, als jullie met je onder de 13 team komt, dan is het verschil te groot. Dus wij mogen met een leeftijdscategorie hoger komen.
0: Aha.
2: Dus wij mogen met jongens komen die 13 jaar zijn. Mm-hmm. De rest is allemaal 12.
0: Ja.
2: Dus en dan nog zullen wij niet bij de bovenste 8 eindigen. Maar het gaat meer om voor onze jongens gewoon meedoen, beleven. En een unieke ervaring opdoen.
1: Ja,
0: zeker. Dat is zeker. Nou ja, het is al met al een geweldig toernooi. En jullie hebben natuurlijk ook een geweldige kantine met velden en alles wat je... Het is fantastisch gewoon om daar even rond te lopen.
2: Het is, kijk, daar zijn we ook zelf trots op. En dat doen eigenlijk onze... We hebben een werkploeg, een mannetje op 24. Mm-hmm. Nou, het park, dat zul je morgen zien, op zondag zien. Dat ziet er gewoon uit om door een ringetje te halen. Prachtig.
0: Hoe huisvest je eigenlijk al die deelnemertjes? Want het is natuurlijk enorm, nou ja, 12 elftallen met misschien gemiddeld 15 man of zo. En dan doe ik het misschien nog afgerond naar beneden. Hoe doe je dat?
2: Ze hebben 18 spelers eigenlijk allemaal bij zich. Ze mogen maximaal 18 spelers meenemen en 4 man staf. Dus een team bestaat uit 22. Ja, kijk, vroeger was het zo, dan ga ik weer terug, 10 jaar terug.
0: Ja.
2: Dan hadden we twee teams die zaten in een hotel en de rest zat bij gastouders.
0: Ja.
2: Maar dat willen de teams eigenlijk niet meer. Behalve de Belgen, dus Genk en Brugge, die willen bij gastouders. Dus die slapen ook bij gastouders. En de rest van de teams zitten echt in hotel. Van de Valk Nieuwekerk, van de Velk Ridderkerk of het Noodhotel.
0: Ja, dus dat moet allemaal ruimschoots van tevoren geboekt worden om het voor elkaar te krijgen.
2: Ja, dat doen we een paar maanden van tevoren. En dan proberen we nog een scherpe prijs te krijgen. Dat lukt niet altijd.
0: Ja,
2: dan,
0: Hollandse koopmansgeest. Hè?
2: Ja, maar ik zeg er al het gisteren toevallig nog over. Dat 12 jaar geleden was de begroting van het toernooi.
0: Ja.
2: Moet ik kijken dat ik het goed zeg. €28.000. En nu is de begroting boven de €70.000.
0: Ja,
2: dus er is wel wat gebeurd in al die jaren als het gaat om onkosten. En kostenstijgingen.
0: En hoe doe je dat dan? Om al dat geld bij elkaar te krijgen?
2: Ja, een optelsom. We hebben heel veel sponsoren en donateurs die in het magazine staan. Die betalen daar geld voor die advertentie. Dat levert geld op. We hebben heel veel vrienden. Er zijn vrienden van het toernooi, heet dat. Die betalen €60 de man. Dat heeft dit jaar is dat €11.400 opgebracht. Dat zijn bijna allemaal mensen van de club.
0: Zo.
2: Dan krijgen we een sympathieke subsidie van de gemeente al jarenlang.
0: Ja.
2: Dan heb je natuurlijk de entree. Dus de entree levert wat op. En waar we met name van moeten hebben, daarom is het mooi dat het goed weer is, dat is van de horeca, de drank en het eten. En dan bij elkaar hoop je dan dat je na 2 dagen niet hebt gespeeld of misschien een klein beetje hebt overgehouden. Dus dat is het belangrijkste. Er moet geen geld bij, maar als we een beetje overhouden is het mooi meegenomen. Maar als het een nul operatie is, dan zijn we ook wel heel blij. Ja. Want het gaat ook om de sfeer, de entourage en Zwervers op de kaart zetten, zeg maar.
0: En dat is te zeker. Ik heb het een aantal jaren al meegemaakt inmiddels. Dus wat dat betreft is het echt geweldig. En er komt natuurlijk ook enorm veel publiek op af, hè? En, ja. Want ik zag een aantal, maar ik geloof, als ik het juist had, 3200 man vorig jaar?
2: Ja, vorig jaar waren er 3600 over de twee dagen natuurlijk. Ja? Over de twee dagen, ja. Ja, dat hopen we nu ook te bereiken. Alhoewel, ja, het strand is natuurlijk ook aanlokkelijk met deze temperatuur. Ja. Maar hier is gewoon veel meer te doen.
0: Maar dan sta je in de
1: file. Ja,
0: dan sta je in de file en ja. Dat heb je bij jullie niet. Goede parkeergelegenheid, noem maar op, toch?
2: Ja.
0: Dat is goed geregeld.
2: Dus de burgemeester is er, de volksliederen komen. Toezani is er en Koen van der Leden zijn er twee dagen. Dus het is ook voor de jongens, voor jonge kinderen is het gewoon is genoeg te doen.
0: Nou, dat is mooi. Ik ga het zondag allemaal met mede radiocollega's bekijken en verslaan voor de radio. Dus dat wordt een enorm feest. Fijn dat u even aan de lijn wilde komen, Ger Jacobs. Nou, en een heel fijn en mooi toernooi toegewenst. En ik voor de rest hoeven we er niks aan toe te voegen. Nee, volgens mij.
2: Ik sta hier bij jullie balie nu, die is al helemaal opgebouwd gisteravond.
0: Oké.
2: Helemaal goed.
0: We gaan elkaar zien en nog succes in het regelen van de dingetjes die nu aan de orde komen.
2: Oké, gaat helemaal lukken.
0: Oké, bedankt voor het gesprek.
2: Dank jullie wel.
0: Dag jou. Dag.

0: Nou ja, als er dan zo'n klein propje in je armen ligt, dan weet je eigenlijk al.
1: En dan weet je eigenlijk al dat eens die afschuwelijke dag komt, dat je er los zou moeten laten.
0: Maar niemand laat zijn eigen kind graag alleen.
1: Nee, je bouwt het liefst toch een muurtje om erheen. Maar dat is een ander lied.
0: Wat is dit dan? Hey. Morgen kan ze zwanger zijn.

0: was het ermee.
1: Ja,
0: ja,
1: op een mooie Pinksterdag. En niet Leen Jongewaard en wie was die andere ook alweer?
0: Nee, Leen Jongewaard en...
1: Ja. Wim Sonneveld.
0: Ja.
1: Maar dit was de versie van...
0: Jan Rot en Rick Tello.
1: Ja, zo was dat.
0: Zegt hij zelfs als een voor, die was van 24.
1: Dat is voor jou een held, hè?
0: Ja, en die was in 2018 overleden.
1: Ja, alweer 8 jaar geleden.
0: Normaal,
1: dus. Ja, niet normaal. Ja, tijd vliegt, hè, zeggen ze dan.
0: Ongelooflijk.
1: En die andere plaat...
0: Ja, Moreka.
1: Die is jarig vandaag.
0: Ja, ja.
1: En Jekke was het, hè? Ja, toch? Moria Carmi?
0: Moria Kante.
1: Oh ja, Kante, ja.
0: Moria Kante.
1: Ja, ik heb de verkeerde bril op. En het zijn hele kleine lettertjes.
0: Maar die had 70 geworden dan.
1: Ja. Ja, ja. Die is volgens mij nog staying alive, hoor.
0: Ja.
1: Precies. Dus die blaast vandaag die kaarsjes uit. Nou, dan gaan we maar eens luisteren, toch?
0: Ja, gezellig.

0: Ja, we hebben hier even drie keer rond de desk gelopen om een beetje in beweging te blijven met deze muziek. En dan is het nu weer tijd voor hele serieuze zaken, want we gaan even bellen met Eelco de Bruin. Dag Eelco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, een tijd geleden dat ik je gezien heb. Of was het nou gisteravond nog?
2: Nou, dat weet jij beter dan ik, maar ik weet niet of de luisteraars dat willen weten.
0: Nee, goed, maar we kunnen toch nog heel... We hebben net even Ger Jacobs gesproken van de Zwervers. Maar ja, we zijn van het weekend bij het toernooi natuurlijk, hè?
2: Ja, het is een heel druk IJsselsportweekend. Want ja, zaterdagmiddag gewoon de reguliere uitzending. Ja. En dan inderdaad de zondag van 11 tot 6. En de maandag van 9 tot 6. Het zal misschien net iets eerder afgelopen zijn, maar... Ja, het zijn drukke tijden voor de IJsselsport crew. En inderdaad, gisteravond bij Zwervers de spullenboel opgebouwd. Dan zijn we er klaar voor, zeggen we dan.
0: Zo is dat. Maar voordat dat toernooi zondag van start gaat, is er ook nog, wat je al zei, wordt er nog gewoon competitievoetbal gespeeld.
2: En
0: jullie gaan daar weer verslag van doen natuurlijk.
2: Ja, we hebben morgen één wedstrijd en gelijk wel de enige ploeg die het eigenlijk nog een soort van in eigen hand heeft. Dat is VV Nieuwekerk, wat in de laatste speelronde SC Kruisland op bezoek krijgt. Mm-hmm. En Kruisland staat 3 puntjes boven Nieuwekerk, maar Nieuwekerk heeft een veel beter doelsaldo. Dus wint Nieuwekerk morgen bij wijze van met 1-0.
0: Ja.
2: Dan gaat het over SC Kruisland heen en dan kan het zomaar zijn dat Nieuwekerk morgen... om een uurtje of 4:30 de handen de lucht in kan steken. En dat het toch rechtstreeks gehandhaafd is als promovendus in de eerste klasse.
0: Ja.
2: Want vorige week won Nieuwekerk knap. Daarmee is het in ieder geval rechtstreeks de degradatie. De plek heeft het verlaten. Staat nu op een play-off plaats. Maar goed, in de eerste klasse gaan de onderste twee rechtstreeks degraderen. En de twee ploegen daarboven, die moeten de play-offs in. En het staat zo dicht bij elkaar dat voor die onderste twee plekken nog 5 ploegen in aanmerking komen. Een van die 5 ploegen die speelt tegen een hoog geclasseerd team. Dus daar hoopt Nieuwekerk eigenlijk op. Eerst zelf winnen. En dan kijken wat de ploegen om Nieuwekerk heen gaan doen. En er zijn dus meerdere kandidaten die Nieuwekerk kan gaan overstijgen morgen.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, eerst zelf winnen van Kruisland. En voor Kruisland geldt hetzelfde. Die willen niet verliezen, want anders gaan wellicht die play-offs in. Dus het is een interessant duel morgen op Sportpark Dorrestein.
0: Ja, en hoe zien die play-offs eruit? Is dat dan zeg maar een thuis- en een uitwedstrijd? En is dat dan, of moet je dan nog meerdere wedstrijden spelen?
2: Het zijn enkele wedstrijden, dus het is niet een uit- en thuis-principe. In principe, als je wint, ga je door naar de volgende ronde.
0: Mm-hmm.
2: En je moet er niet, als je het helemaal uitspeelt, dan speel je 3 wedstrijden waarin je dan uiteindelijk een finale op neutraal terrein gaat spelen. De tegenstanders daarvan, die zijn nog niet bekend. Want ook in die andere klasses is nog niet bekend wie play-offs gaan spelen. Dus dat zijn ploegen uit de eerste klasse en natuurlijk periodekampioenen uit de tweede klasse die voor promotie gaan spelen. Het is afwachten morgenmiddag wat eruit gaat komen. Datzelfde geldt eigenlijk voor Zwervers. Dat gaat morgen op bezoek bij FC Binnenmaas.
0: Ja.
2: Nou, FC Binnenmaas is de koploper. Heeft 1 punt voorsprong op 3 ploegen. Dus de zenuwen zullen ook morgen bij Binnenmaas Zwervers heel hoog zijn. Binnenmaas moet winnen om kampioen te worden. En Zwervers, dat moet winnen. En dan moet hopen dat Neptunus verliest. Want dan kan Zwervers nog de play-offs tegen degradatie ontlopen.
0: Ja.
2: Dat ziet er niet best uit. Maar goed, we waren gisteren even bij Zwervers. En daar sprak ik na de training wat spelers van het eerste team. En ze hebben er wel vertrouwen in. Ze denken dat de zenuwen bij Binnenmaas een grotere rol spelen dan bij Zwervers. Dus, en dat ze op die manier een stuntje uit kunnen gaan halen. Dus ook bij die ploeg speelt nog een degradatietintje bij Zwervers. Andere ploeg in de regio die nog wellicht voor promotieplay-offs kan gaan. Dat is Groeneweg. Dat moet morgen eerst zelf winnen en dan kijken wat Meerburg doet. En vallen die uitslagen goed uit, dan zou het zomaar kunnen zijn dat Groeneweg nog de play-offs voor promotie in kan gaan.
0: Zou
2: dus nog 3 ploegen die je voor play-offs spelen.
0: Ja, en de rest van de ploegen, dat is eigenlijk de competitie uitspelen?
2: Ja, het is de laatste wedstrijd. Het is de laatste competitiewedstrijd.
0: Ja.
2: Dus Capelle speelt thuis tegen Smitshoek om 4:00. Nou, die wedstrijd doet er voor beide ploegen niet meer toe. Hetzelfde geldt voor SVS en CKC en DCV. CKC en DCV hebben zich vorige week in de ene laatste competitieronde veilig weten te spelen. Dus die spelen ook de laatste competitiewedstrijd voor Des Keizers Paard.
0: Ja, Nou ja, we gaan duimen voor zwervers. Hè. Wat je al zei, ja, die moeten er echt nog even voor gaan. Vorige week wel ruimschoots gewonnen, hè?
2: Ja, vorige week een knappe overwinning op, het, op een degradant. Hè. Dus, maar goed, zelfvertrouwen tanken kan nooit kwaad voordat je de laatste competitieronde ingaat. Dus, nou ja, en dat bleek gisteravond ook wel, want ze hebben er zin in.
0: Nou, dat is mooi, dat is mooi. Nou, we gaan het allemaal meemaken en... Nou ja, voor de rest hebben wat Radio Capelle betreft... zijn we bij het zwerverstoernooi zaterdag of zondag en maandag.
2: Ja.
0: En nou ja, wij gaan elkaar weer zien. In ieder geval bedankt Ilko dat je van de lijn wilde komen. En ik wens jou
2: zeker
0: hele fijne Pinksterdagen. En tot een volgende keer, bedankt.
2: Ja, insgelijks van uitzending.
0: Oké, okay, hoi.

0: Ja, Danny Vera en Marlon Pichet, als ik het goed zeg. Pichel, ik weet niet. Dat is een plaat die nog niet zo gek lang geleden... En ik heb hem ook op televisie gezien. En ik weet niet meer bij welk programma. Ik dacht bij Jinek, maar het kan ook een ander programma geweest zijn. Nou ja, mooi luisteren. Jij bent inderdaad de inspiratie voor dit programma. We doen er van alles aan om het een beetje leuk te doen overkomen. En nou, heb jij toevallig een plaat daarbij uitgezocht, zeg?
1: Chicago.

0: Lekker, hè?
1: Chicago. Ja. Echt geweldig. Ja. Hoor, prachtige muziek altijd. En If You Leave Me Now is dan eigenlijk toch...
0: Zo prachtig.
1: Ja, zeker. Nou, doen we wel weer een andere keer. Ja. We gaan nu naar een heel ander genre muziek. Oh? Toch?
0: Ja?
1: Ja?
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Iets met EMM of zo?
0: Oh?
1: Of,
0: oh?
1: Ja? Nou. Want daar is volgende week het een en ander te doen, hè? Of nee? Ja, volgende week 30 mei.
0: 30 mei.
1: 2026.
0: Ja, daar heb ik inderdaad iets voor.
1: Georganiseerd. Ik zal langzaam beginnen.
0: Ja, ga jij.
1: De muziekvereniging EMM.
0: Ja.
1: Haar grote voorjaarsconcert.
0: Ja.
1: En je kunt die avond luisteren naar een optreden van alle afdelingen van EMM.
0: Ja.
1: En ze hebben een slagwerkgroep, de Mallet Band, de Big Band Vals Plat. Volgens mij is die redelijk nieuw. En het blaasensemble De Harmonie.
0: Ja.
1: Ook gaan ze met z'n allen spelen. Tegelijk dus. Nou, dat lijkt me ook wel heel bijzonder. En dat optreden volgende week zaterdag, dat is in de Pauluskerk.
0: Op de Merolaan. Aan de Merolaan.
1: Ja.
0: Maar ik zing daar op dinsdag. Dus het klinkt heerlijk.
1: Ja, het is de grote bekeringskerk. Ja? De Pauluskerk.
0: Ja, het is echt fantastisch hoor, geluiden daar. Als je naar een concert gaat, dan
1: is dat zo?
0: Je hebt wat van de lunchconcerten.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dan heb je wat lekkers om te lunchen, een soepje of een dingetje. En dan ga je naar die muziek. Het is altijd waanzinnige akoestiek.
1: Maar in dit geval is het dus volgende week zaterdag 30 mei. En het optreden vindt plaats dus, zoals gezegd, in de Pauluskerk Merolaan 352 in Kapel aan de IJssel. De inloop begint om 7:30. En de aanvang van het concert is 7:45. En je kan er helemaal voor niks naartoe.
0: Ja, nou, ongelooflijk.
1: Als je niks te doen hebt. En je kunt er ook weer naartoe wandelen. Ja. Want het weer, nou, dat blijft voorlopig nog wel goed, geloof ik. Een stukje muziek in die stijl.
0: Goed zo.

0: dat is toch een wat rustiger afsluiting als het vorige uur. Hè?
1: Want ja, dat dan weer wel. Want, ja.
0: De titel was prachtig, maar het was een beetje rumoerig om het uur mee af te sluiten.
1: Zeker.
0: Nou, dat gaan we nu een beetje anders doen. Ja, we zijn dadelijk gewoon weer terug. Hè? We gaan straks nog even bellen na 12 met Willem de Waard over zwaardvis.
1: Ja.
0: En we hadden natuurlijk niet eens gezegd dat morgenmiddag IJsselsport er van 2 tot 5 uur op deze zender is.
1: Ah,
0: dus
1: ja.
0: Als je alles wil weten over de wedstrijd Nieuwekerk tegen SC Kruisland, dan moet je morgenmiddag daar gewoon naar luisteren.
1: En natuurlijk met Pinksteren.
0: Ja, het grote Pinkster.
1: Ja,
0: zeker. Nou, we gaan straks dus even, zoals gezegd, bellen. En we hebben de column nog, het gedicht. En we hebben ook nog iets over het Van Kapellehuis volgende week.
1: Ja.
0: Dus tot zometeen na het nieuws van 12 uur.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Leden van het USAR-team die op Saba hebben gezocht naar de vermiste Erik Matthijssen zijn onderweg terug naar Nederland. Gisteren werd bekend dat de zoektocht naar de vermiste ambulancemedewerker uit onze regio definitief is gestaakt. Matthijssen was als vermist opgegeven na een wandeltocht op het Caribische eiland. Daar is gezocht met onder meer speurhonden en 11 leden van het USAR-team. Dat heeft niets opgeleverd. Matthijssen was zelf ook lid van het USAR-team. Daarom noemt USAR het onwerkelijk dat ze naar hem moeten zoeken. Niet alleen voor de 11 die op Saba waren, maar ook de ruim 100 teamleden die met hem hadden gewerkt. De politie heeft 6 mensen opgepakt in het onderzoek naar phishingmail. De verdachten, tussen de 14 en 23 jaar, komen onder meer uit Amsterdam, Ridderkerk, Voorne en Rotterdam. Voor het onderzoek trapte de politie bewust in zo'n phishingactie. Oplichters sturen dan een mail of een appberichtje dat er iets mis is met bankgegevens. De aangehouden verdachten kwamen allemaal een bankpas ophalen, zogenaamd omdat er iets mis was met de bankrekening. Vaak maken ze dan deel uit van een groter cybercrimineel netwerk en daar doet de politie nu verder onderzoek naar. De eerste maanden van dit jaar pakten in Nederland minder mensen het vliegtuig dan het jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalde het aantal passagiers in het eerste kwartaal. De afname komt niet zozeer door de dure kerosineprijzen en de oorlog in Iran. Dat effect is nog niet zichtbaar. Het winterse weer speelde een grote rol, omdat op Schiphol vooral veel vluchten werden geschrapt vanwege de sneeuw. In Rotterdam is geen sprake van een daling. Het aantal passagiers in Rotterdam nam toe tot 430.000. Ook het aantal vluchten nam iets toe. Dierenarts Blijdorp heeft gisteren 2 schoolklassen eruit gezet na een vechtpartij. 2 groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist uit Delft. Daar waren tussen de 30 en 60 jongeren bij betrokken. Want de aanleiding was voor de vechtpartij is niet bekend. Maar eerder op de dag was het ook al even onrustig. Later liep het dus helemaal uit de hand. De politie stuurde meerdere wagens om de orde te herstellen en zelfs de politiehelikopter werd ingezet. Volgens de diergaarde is er niemand aangehouden. De scholen kregen te horen dat ze weg moesten en daar is ook gehoor aangegeven. Het weer, veel zon, droog, zomers, temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen zonnig, droog, in de middag wat wolken en het wordt 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
1: Dan neem ik u nu even mee terug in de tijd. De wat ouderen onder ons zullen zich dat nog wel herinneren.

0: Mijn mooiste Beatle nummer.
1: Ja, nou is er een
0: plekje. Ja, zijn er veel meer, daar gaat nu
1: op deze
0: ook
1: vroege
0: mooi.
1: Vrijdagmiddag. Hè?
0: Heerlijk.
1: Dat kunnen we wel zeggen. Nou, fijn dat jullie nog luisteren.
0: Ja.
1: Hè? We gaan nog even door tot 1 uur.
0: Maar ondanks dat het zo warm is, u kunt ook gewoon op balkon luisteren, toch? Of in de tuin.
1: Ja, natuurlijk gewoon zo'n transistorradio. Ja. Zou dat nog bestaan?
0: Want
1: tegenwoordig is het natuurlijk allemaal gemoderniseerd.
0: Ja, of op je telefoon.
1: En batterijtjes, nou doen we er natuurlijk niet meer in. Het is gewoon opladen aan de USB-stekker, hè? Toch?
0: Zeker. Ja.
1: We gaan naar Steve Miller.
0: Ja, gezellig.
1: AK-Kadabra?
0: Abacadabra.
1: We kunnen er geen AK-Kadabra van maken, hè?
0: Nee.

0: Ja, dat was Steve Miller. Ja, maar we gaan altijd even bellen met Willem de Waard.
1: Ja.
0: Want morgen is er natuurlijk weer een zwaardvis vanaf 12 uur, morgenmiddag. Dag Willem, we hebben hem aan de lijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, schitterende dag.
2: Mooi hè.
0: Dus wat dat betreft geeft dat altijd weer extra stimulans om er wat moois van te maken op zo'n dag. En dan morgen wordt het ook mooi weer. Dus ja, dat wordt weer een perfecte zwaardvis natuurlijk.
2: Nou, dat is voornamelijk voor de buitenactiviteit natuurlijk heel goed nieuws.
0: Ja.
2: Want als je midden in een festivalseizoen zit, dan is het wel lekker dat het zonnetje schijnt. Hè?
0: Ja, dat is zeker. Dat is zeker. En ik zat al te kijken, want volgende week is er weer ook een festival bij een kasteel. Ik denk van, dat is wel iets bijzonders.
2: Oh ja, dat is

0: Dat is
1: Buttonpop. Ja, een hele bijzondere naam vond ik het.
0: Ja, had jij vroeger ook buttons op je jasje?
1: Ja, tuurlijk.
0: En daar is dat evenement een beetje naar vernoemd, hè? Naar de buttons die je vroeger had.
1: Oh, op zo'n manier. Ja, ik denk, joh, hoe komen ze aan zo'n naam? Hé, maar dat is bij in Lisse, bij Kasteel Keukenhof. Ja, dat is een hele, hoe zeggen ze dat, een idyllische omgeving natuurlijk.
0: Ja, dat is Landgoed Keukenhof in Lisse inderdaad. En daar hebben ze al, daar organiseren ze al sinds 2013. Dus voordat de hele tributrage eigenlijk begon, hadden zij al een festival met allerlei tributebands. Uh-huh. En dat doen ze nu weer.
1: Ja.
0: Maar dan loop ik een beetje vooruit natuurlijk op de uitzending van volgende week.
1: Ja, precies. Nee, maar
0: dan hebben we een interview met de organisatie. Dat doen we eigenlijk elk jaar. Mm-hmm. En zij weten het toch elk jaar weer te presteren om weer een aantal bands neer te zetten die eigenlijk niemand kent. Hè? De namen van de bands wel, maar die ze zeg maar tributen, om maar zo te zeggen. Dat is toch wel bijzonder.
1: Ja, en ze halen ze van heinde en ver, hè?
0: Ja. Meeste zijn komen uit Engeland en Duitsland en Nederland natuurlijk. Maar het is echt wel een mooi lijstje wat zij elk jaar weer er neerzetten. Ze doen er dan 8 of 9. Ze krijgen veel meer aanvragen overigens van mensen die daar willen spelen. Want het is een gerenommeerd evenement dat altijd ook is uitverkocht in een vroeg stadium al.
1: Oké, dus je hoeft eigenlijk geen poging meer te doen dan, nu?
0: Nou ja, je kan natuurlijk altijd via Ticketswap.
1: Ja, dat is waar.
0: Waar je nog kaarten bemachtigen. Dus in dat opzicht zou het nog kunnen. Maar ze zouden uit een grote terrein moeten hebben. Maar ja, dat gaat niet naar.
1: Nee, nou ja, maar het is al bij een kasteel. Dus ja, ik bedoel, ja, wat wil je nog meer, zou je bijna zeggen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is dan volgende week. Maar ja, je zei al terecht natuurlijk. Morgen heb je een uitzending. En die is natuurlijk ook weer op morgen gebaseerd dan. En misschien wat er dit Pinksterweekend voor de deur staat.
0: Ja, want vandaag begint het, daar hebben we het vorige week ook over gehad, het Sneester Festival in Den Haag. Dat begint straks om 6:00.
1: Ja.
0: En dat duurt in totaal 3 dagen.
1: Ja, dat is een behoorlijke
0: periode. En daar komen allerlei nieuwe bandjes een opwachting maken. En ze hebben ook nog een gratis, want het is een betaald evenement, het is overigens niet zo heel duur. Ja. Maar je hebt ook een gratis deel en dat heet dan de pop-up shows. Dat zijn allemaal haardsartiesten die in de middag optreden op en rond de Grote Markt in Den Haag. Dus die kan je gratis bezoeken. Nou ja, met dit weer.
1: Ja.
0: Wat wil je nog meer?
1: Ik wou net zeggen, ik bedoel gewoon je oor te luisteren leggen en lekker actief meedoen, toch?
0: Ja, en als je van een beetje stevige muziek houdt, want het rammelt in het vuur en het rocht en alle kanten.
1: Ja, maar luister, gewoon toch een belevenis een keer. Laat me eerlijk zijn. En er zal best een hoop volk op afkomen, denk ik.
0: Ja, en we hebben ook een band, hè, interview met, voordat het evenement begint, hebben we een interview met een van de bands die morgenmiddag tijdens die pop-up shows optreden.
1: Mm-hmm.
0: Dat is Unstable Rosie uit Den Haag. Dat is een vrij nieuwe band. Ze zijn met z'n vijven. En maakt een leuke muziek.
1: Ja, nou ik zou je zeggen dat ik heb een paar nummers. En vraag me nou niet naar de titel. Maar die heb ik even zitten luisteren om een klein beetje in date erbij te krijgen. Maar ik vond dat hele prima muziek, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ik had het nummer News, dat herinner ik me dan. Dat was ook een prima nummer. Maar jullie laten daar ongetwijfeld, jij en Huub, morgen wat van horen, denk ik.
0: Ja. Ja, dat is morgen toch een beetje een stevige uitzending. Want we zitten best wel, we doen onze naam wel eer aan met Smartvis. Alternative, hè? Het is heel alternatief morgen. Want in Caps Lock hebben ze morgen ook een evenement met local heroes. Dus dat zijn, zeg maar, talenten, lokale talenten. Dus komt uit de omgeving van kapellen en omstreken natuurlijk. En dat is allemaal best wel stevig wat ik daar zie staan. Een beetje blues rock en... Dat tekent wel de uitzending die morgen de eter in gaat, zeg maar.
1: Nou, dat is toch hartstikke lekker. Ik bedoel, met dit warme weer ga je al snel misschien in de stoel zitten. Maar dan kom je weer een beetje in beweging als je naar jullie gaat luisteren natuurlijk.
0: Zo is dat.
1: Dat is natuurlijk... heb jij nog specifiek iets met Pinksteren dat je zegt van... Nou, dat is misschien ook wel aardig om nog te noemen?
0: Nee, niet. Je hebt een aantal festivals natuurlijk met Pinksteren. Je zou zeggen, Pinksteren, waar blijft Pinkpop? Maar dat is al heel lang niet meer met Pinksteren.
1: Nee, vanwege het weer, denk ik, hè?
0: Ja, vanwege het weer en vanwege de artiesten die later in het jaar pas rondtoeren door Europa... is het handiger voor Pinkpop om het festival ergens in juni te organiseren. Dus vandaar dat dat nooit meer met... Ja, soms is het met Pinkster. Als Pinkster heel laat valt, dan kan het gelijk lopen. Ja. Maar meestal is dat niet zo.
1: Nee. En het weer is natuurlijk op dit moment ook met Pinkster dat je zegt, nou, je zou het best kunnen organiseren. Maar dat is dan een toevalstreffer, denk ik, een beetje, toch?
0: Ja. En Oscar, nog één dingetje. We geven, dat heb ik vorige week ook al gerefereerd. Dat geven nog steeds, je kan nog steeds kaart in de wacht slepen voor Blanco, want die speelt volgende week zaterdag in Caps Lock.
1: Ja.
0: In Capelle, dus dat is heel dichtbij. Er zijn nog steeds 2 vrijkaarten beschikbaar voor mensen die daar graag gratis bij willen zijn. Die doet de Talking Heads Stop Making Sense legendarische concertfilm eventjes op het podium met een mannetje van 8-9.
1: Ja.
0: Dus dat is de laatste keer dat hij dat doet. Mm-hmm. Dus dat is een extra dingetje om even daar aandacht op te vestigen.
1: Hey, en hoe kan ik voor die vrijkaarten, Willem, als ik denk van nou, ik ben bij Radio Capelle, ik mag niet meedoen. Maar hoe kan ik dat regelen?
0: Nou, je kan gewoon bellen tijdens
1: Je
0: kan morgen tijdens de uitzending bellen tussen 12 en 2. Dat is de mogelijkheid. Je kan ook nu al via een link op onze site, radiocapelle.nl, in het bericht van Blanco. Dat is een apart persbericht.
1: Ja.
0: Daar zit ook een link in. En die kan je aanklikken en dan kan je aanmelden. En dat kan ook nog via de Facebook-site op Zwaardvis. Daar kan je ook, staat die link ook, kan je ook aanmelden. Dus er zijn diverse mogelijkheden om dat te doen.
1: En als je naar de studio hier wil bellen, dan moet je even 010-451-4x7 draaien. Dus 010-451 en dan 4x7. Nou, en dan kom je in de uitzending. Nou, wat wil je nog meer? Nou Willem, we hebben het weer even mooi doorgenomen voor wat er zo al te beleven staat. Ook morgen bij Zwaardvis. Ik heb geen Unstable Rosie gekozen. Maar ik kwam een andere plaat en die heb jij volgens mij wel eens meer gedraaid. 16 Horsepower.
0: Oh, dat is een leuk nummer, ja.
1: Kijk, nou, mooi luisteren, heb ik dat dan toch weer goed gedaan. Die ga jij morgen ook laten horen, denk ik. Ik denk, nou, ik vind hem zo leuk, laat ik hem vandaag ook horen. Bedankt, nou, veel succes, morgen leuke uitzending en fijne Pinksteren. We spreken elkaar weer, Willem.
0: Ja,
1: hey, groeten.
0: Dankjewel.
1: Hoi, hoi. Doei, dank je.
0: Hoi.

0: Lekkere muziek.
1: Lekker opwindend muziekje, ja, toch? Gewoon heerlijk. Gezellig.
0: Ja.
1: Beetje passend bij het weer. Hè?
0: Zeker.
1: Kan niet stil blijven staan.
0: Nee.
1: Ja, jij gaat er nou bij zitten. Ja. Maar je hebt heel de tijd. Heb je staan swingen, toch?
0: Nou ja, ja, ja.
1: Ja, nou ja, nee. Maar zo is het.
0: Beetje, een beetje.
1: Ja, een beetje. Hé, hey, luister eens. Hoe kom jij op Masada?
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Je zat te luisteren naar het zwerverstoernooi wat zondag begint, hoorde je burgemeester Manu Sama. En...
0: Nee, heb ik niet, maar jullie hadden het net ergens over local heroes.
1: Ja,
0: en ja Masada is natuurlijk ook wel een beetje local heroes. Ja.
1: Lekkere muziek ook.
0: Ja, daarom.
1: Beetje rustiger.
0: Ja.

0: Janar, we hebben ons zenmomentje weer.
1: Ja, heerlijk. Even tot rust.
0: Even zo'n rustpuntje.
1: Ja, lekker.
0: Ja. Nou ja, dan we hebben weer een column van Dora Hoekstra.
1: Ja.
0: En die gaat dit keer ook over middelwater in Stroomt. Hè, wandelen. Volgende week, 30 mei. U hoorde daar in het eerste uur al Zoe, de buurtcoach van Welzijn Capelle over. Zoe Jansen. En Dora had toevallig de column, die gaat er ook over. Dus wat dat betreft, die laten we nu even horen. En met een stukje muziek. Daarna komt bijna niet uit mijn woorden komen. Daar komt ze.
2: Middelwatering Stroomt. Capelle kent zo'n ruim 69.000 inwoners, waarvan er zo'n slordige 16.000 in de wijk Middelwatering wonen. Op die wijk, waar ik zelf ook woon, focus ik me vandaag. Ruim 16.000 mensen, verdeeld over rijtjeshuizen, bungalows, over chique en minder chique flats, in een woonzorgcentrum, in luxe villa's en soms op straat of in een kelderbox. Mensen die gemeenschappelijk hebben dat ze in de wijk Middelwatering wonen en elkaar soms tegenkomen in een bepaald verband. De kerk waar ze lid van zijn, de sportclub waarop ze samen spelen, het koor waarin ze samen zingen, de breiclub, het taalcafé of noem maar op. Het is altijd gezellig en zinvol ergens bij te horen en mensen te kennen. Want dan kun je je verhaal kwijt en wie weet, als je hulp nodig hebt, kun je een beroep doen op de ander. Vast en zeker zijn er ook mensen die niet direct ergens bij horen. Gewoon omdat ze daar geen behoefte aan hebben of omdat ze onhandig zijn in het leggen van contacten of te verlegen daarvoor. Toch is het goed om anderen te kennen, al was het maar om even een praatje pot mee te maken. En als je onverwacht je suiker op is of je geen lucifers meer hebt, toch? Een goede buur is beter dan een verre vriend. Je hoeft de deur niet plat te lopen bij elkaar om toch een kringetje van mensen te hebben op wie je een beroep kunt doen. Mensen zijn in aanleg ook sociale wezens. Weten jullie dat er veel inloopplekken zijn in Capelle waar je gewoon binnen kunt lopen om niks te doen dan koffie drinken of juist wel iets te doen, rummikub, eten, handwerken enzovoort. Op de site Wat is er te doen in Capelle vind je van alles. In Middelwatering hebben we de werkgroep Sociale Cohesie. Als werkgroep nodigen we alle mensen van harte uit om op zaterdag 30 mei in beweging te komen. Alle ontmoetingsplekken zijn dan open van 11 tot 2 uur. Op al die plekken, bijvoorbeeld de bibliotheek, ligt een wandelroute klaar waarmee je langs de andere plekken wordt geleid. Er staan vragen bij, zodat je ook iets te doen hebt onderweg en er iets van leert over de omgeving. Op alle plekken staat koffie en thee klaar en zijn er super aardige mensen. Kijk maar vast op www.middelwateringstroomt.nl en ik hoop jullie allemaal te ontmoeten op die dag. Woon je nou niet in Middelwatering? Even zo goed welkom, maar nog beter, organiseer zoiets in de eigen wijk. Middelwatering Stroomt nou. Schenkel loopt, Schollevaar leeft, Oostgaarde bloeit, Schravenland beweegt, alles kan. Maar maak ontmoeten mogelijk.

0: Lekker.
1: Ja, het eindigt toch weer een beetje klassiek van. Ja. Ja. Lekker.
0: Heel fijn.
1: Ja.
0: Viva la vida. Zeg, als je met de Pinksteren dan niks te doen hebt, je denkt, nou ja, ik ben hier al geweest en daarom op de tweede Pinksterdag, 25 mei, is er aan het Stadhuisplein in Krimpen aan de IJssel weer een heerlijke bloemen- en plantenmarkt. Want je kan die dag dus op zoek naar kleurrijke bloemen, prachtige planten. En ja, je vindt daar de mooiste bloemen en allerlei andere tuinartikelen. Deze gezellige markt wordt al sinds 1912 georganiseerd. En is uitgegroeid tot een echte Krimpense traditie. Ik weet niet of ze nog stekjes vanuit die tijd hebben. Hè? Dat ze het aan familie doorgeven.
1: Het zou best kunnen, ja. Ik weet wel, bij mijn opa en oma, je gaat naar een heel ander onderwerp. Ja. Mijn opa stekte altijd de geraniums.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb nou mijn buurman, die was ook al in de 90, die is toen overleden. Toen heb ik een hele mooie lidcactus gekregen, want niemand wilde hem hebben. Uh-huh. En die heb ik nou nog steeds, maar wie weet hoe oud die is.
1: Ja, nou dus ja, als die verhalen leuk zou kunnen vertellen, dan kwam er heel wat uit, denk ik.
0: Maar toch? Dat zou ook wel leuk te zijn om te vragen van, joh, hebben jullie nog planten die gewoon nog uit je ouderlijk huis zijn? Ja. Of die gewoon nog die overlevering. Dus ja, de markt is open van 7 uur 's morgens tot 1 uur. En er staan ook verschillende trucks en van alles. En perfect om iets lekkers erbij te halen. Terwijl je rondkijkt.
1: Nou, en tweede Pinksterdag. Op tweede Pinksterdag, 25 mei.
0: Ja.
1: Nou, dan draaien we er een plaatje bij van Bloem.

0: Cheetah.
1: Bloem. Ja, dat was de zoon van Mies Bouwman, hè? Ja. Joost, achternaam? Ja. Weet ik even niet. Nou, vorige week had ik met Joke Meijer een gesprek over de activiteiten voor deze maand in het Van Capellehuis. En een van de dingen die zeg maar binnenkort aan de orde is, dat is volgende week 30 en 31 mei. En dat is een masterclass die dan daar wordt gegeven. En Joke Meijer vertelt daar zelf even over. Ik zag dat er later deze maand ook nog weer een bijzondere activiteit is. Maar daar komen we misschien nog wel even over te spreken. Op 30 mei met name.
2: Dat is wel heel leuk om vast even kort te noemen. Ja. Want dat is met name voor muzici ook interessant. Mm-hmm. Dat weekend wordt er op zaterdag een masterclass gegeven. Voor zo vioolspelers, voor cellisten en ook voor kamermuziekensembles. Dus ben je nou een violist en zeg je, nou, ik vind het leuk om een keer een klein uurtje extra begeleiding te krijgen en tips en trucs van echt supergoede professionals te krijgen. Ja. Dan kun je op die zaterdag 30 bij onze masterclass volgen. En dat kan dus ook voor kamermuziekensembles die zeggen, we vinden het leuk om eens een keer, niet met onze eigen dirigent, maar om echt vanuit de praktijk tips te krijgen. En die masterclass die wordt gegeven door Jozef Lentvaai. En door Kasia Deervan, allebei wel bekende op het podium.
1: Geen onbekende namen, ja.
2: Ja hoor, Lentvaai Ensemble speelt hier ook regelmatig. Ja. Zijn geweldige muzici. En we hebben al eerder ook een masterclass hier gehad, van Jozef dan met name. Is ook heel erg leuk om even te komen kijken. En die, om te zien hoe hij de mensen begeleidt en op een hele leuke manier ze net weer helpt om nog een niveautje hoger te komen. En die zaterdag, dat is van 10 tot 5... voor deelname aan de masterclass moet je uiteindelijk wel iets betalen. Maar om te komen kijken is gratis toegang de hele dag. Okay. Dus dat is ook echt wel heel leuk om even binnen te lopen. Ja. En dan de dag daarna, op zondagmiddag, dan is er een concert met Jozef en Katja. En daar zullen dan, als het goed is, ook de deelnemers aan de masterclass al mee mogen doen. Kunnen je natuurlijk nog niet precies vertellen wie dat zijn.
1: Nee,
2: maar zowel de informatie over het aanmelden voor de masterclass als over de rest van het weekend staat ook op onze site.

0: Ja, nou, we hadden het er straks al over het Pinksterweekend en de drukte. En als je nu achter je kijkt, dan zie je de A20, die staat helemaal vol richting Utrecht.
1: Die staat er weer vol, ja.
0: Ik ben benieuwd hoe het in de rest van het land is met de drukte op de wegen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorkum file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur extra. Dan de N59, de weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is dat een mooi einde van 3 uur kletskoek, of niet?
1: Ik vind het wel.
0: Zo is dat. We gaan op naar de Pinksterdagen, hoor.
1: Ja.
0: En er is genoeg te doen in Capelle.
1: Heel veel.
0: Want we hadden het over de kunstenaatelierroute. Ja. En in Krimpen kun je, of in Krimpen, in Zuidplas kun je ook een soort van kunstroute.
1: Ja.
0: En ja, als je sportief wil zijn, dan moet je gewoon even komen kijken bij het Zwervers U13 toernooi wat zondag begint.
1: Ja, dat is wel heel
0: En maandag ook. En dat is echt hartstikke leuk om daar eens even rond te komen kijken. Dus genoeg te doen. Heel fijn weekend. Ja. Nou, het wordt fantastisch weer. Dus fijne Pinksterdagen.
1: Fijne dagen.
0: En wij zijn de volgende week weer. Doei. Ah.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord, het stadion en de aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over de eenwording van stadion en club. Op 11 juni wordt erover gestemd. Als het ja is, dan is de club dus ook eigenaar van het stadion. Door het samengaan en het uitgeven van de aandelen komt er geld vrij om het stadion op te knappen. Feyenoord investeert de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen in het opknappen van de Kuip. De politie heeft 2 verdachten opgepakt in het onderzoek naar witwaspraktijken vanuit de Surinaamse toko. In totaal zijn 5 zoekingen gedaan, waarvan 4 in Rotterdam. De 2 eigenaren van de Rotterdamse toko zijn opgepakt. Volgens de politie werd via de zaak cryptovaluta omgewisseld voor contant geld. Mensen kregen dat geld mee in tasjes van de Surinaamse toko. Bij de doorzoekingen werd 25.000 euro aan contant geld gevonden. De 2 verdachten zijn een man en een vrouw. De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdacht in de zaak. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrikje Ambacht wordt niet alleen verdacht van het bezitten van kinderporno, maar ook van ontucht. Maar zo jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou hebben plaatsgevonden zelfs toen de man burgemeester was en zelfs nog een paar jaar daarna. De verdachte was tussen 96 en 2011 burgemeester en zit nog altijd vast. De kinderporno op de laptop is van veel later. Volgende week is er een tussentijdse zitting in de zaak. De man die gisteren in zijn rolstoel op station Bijlmer Arena in Amsterdam verongelukte, werd door de aanzuigende kracht van een passerende trein naar het spoor getrokken. Het 68-jarige slachtoffer kwam tussen perron en trein terecht en overleefde dat niet. De politie zegt dat er geen sprake was van opzet of een misdrijf en spreekt van een noodlottig ongeluk. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man zijn rolstoel te dicht bij het spoor had gezet. Het weer, veel zon, droog, zomers warm met temperaturen tot 27 graden. Ook vanavond is het helder en droog. Morgen veel zon, droog, in de middag wat wolken en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden onderweg. In totaal 360 kilometer nu. De Pinksterdrukte, dat veroorzaakt veel vertraging omdat heel veel mensen erop uittrekken. Een lang Pinksterweekend zorgt er nou helemaal voor dat heel veel mensen op pad gaan. Onder andere op de A2 is dat goed te merken, richting Maastricht. Tussen Born en Meersen is het druk, 12 kilometer en 25 minuten. Daar staat nu ook een kapotte vrachtwagen, helpt niet bepaald mee. Dan de A12, Duitse grens Arnhem. Vanaf de grens, binnenkomend vakantieverkeer, tot aan Duiven. 9 kilometer, 20 minuten. Dan een spoedreparatie na een paar gaten in het asfalt op de A27 naar Gorkum. Tussen Utrecht en Houten, 20 minuten. Er is slechts 1 rijstrook open. En tot slot nog een ongeluk bij Kerkdriel op de A2, Utrecht en Bos. Vanaf Culemborg, 40 minuten over 17 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13 toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 22 mei. Vandaag is de eerste van een reeks zomerse dagen. We krijgen met veel zon te maken, weinig bewolking en hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. Vanmiddag staat er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Het wordt zo'n 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht is het helder. Het waait nauwelijks en de minimumtemperatuur komt uit rond de 14 tot 15 graden. En morgen een overwegend stralend zonnige dag, een paar wolken en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. In de nacht van zaterdag op zondag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En zondag, eerste Pinksterdag, waait er een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Er is veel zon en in de middag kan het dan zo'n 26 tot 27 graden worden. Ook tweede Pinksterdag nog geen verandering. Een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden. Op dinsdag een iets sterkere wind. Een windkracht 3 uit de noord-noordoostelijke richting. Maar in de temperatuur komt nog weinig verandering. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. En de maximumtemperatuur zo'n 26 tot 27 graden. Op woensdag hebben we tijdelijk met de aanvoer van iets minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft overal droog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel files en met name recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Wat opvalt is allereerst een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Maastricht-Noord. 19 kilometer en een uur extra. Komt er een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over de A2 naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog een file van 10 kilometer en 30 minuten. Ook een spoedreparatie bij Houten veroorzaakt file op de A27 vanuit Almere. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer en 20 minuten. Er is slechts één rijstrook geopend. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Dave Datema. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord, het stadion en de aandeelhouders hebben een akkoord bereikt over de eenwording van stadion en club. Op 11 juni wordt erover gestemd. Als het ja is, dan is de club dus ook eigenaar van het stadion. Door het samengaan en het uitgeven van de aandelen komt er geld vrij om het stadion op te knappen. Feyenoord investeert de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen in het opknappen van de Kuip. De politie heeft 2 verdachten opgepakt in het onderzoek naar witwaspraktijken vanuit de Surinaamse toko. In totaal zijn 5 doorzoekingen gedaan, waarvan 4 in Rotterdam. De 2 eigenaren van de Rotterdamse toko zijn opgepakt. Volgens de politie werd via de zaak cryptovaluta omgewisseld voor contant geld. Mensen kregen dat geld mee in tasjes van de Surinaamse toko. Bij de doorzoekingen werd 25.000 euro aan contant geld gevonden. De 2 verdachten zijn een man en een vrouw. De vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft wel verdacht in de zaak. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ambacht wordt niet alleen verdacht van het bezitten van kinderporno, maar ook van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou hebben plaatsgevonden zelfs toen de man burgemeester was en zelfs nog een paar jaar daarna. De verdachte was tussen 96 en 2011 burgemeester en zit nog altijd vast. De kinderporno op de laptop is van veel later. Volgende week is er een tussentijdse zitting in de zaak. De man die gisteren in zijn rolstoel op station Bijlmer Arena in Amsterdam verongelukte, werd door de aanzuigende kracht van een passerende trein naar het spoor getrokken. De 68-jarige slachtoffer kwam tussen perron en trein terecht en overleefde dat niet. De politie zegt dat er geen sprake was van opzet of een misdrijf en spreekt van een noodlottig ongeluk. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man zijn rolstoel te dicht bij het spoor had gezet. Het weer, veel zon.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven. Ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: De gezelligste van de regio.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13-toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 22 mei. Vandaag is de eerste van een reeks zomerse dagen. We krijgen met veel zon te maken, weinig bewolking en hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. Vanmiddag staat er een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er wordt zo'n 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht is het helder. Het waait nauwelijks en de minimumtemperatuur komt uit rond de 14 tot 15 graden. En morgen een overwegend stralend zonnige dag, een paar wolken en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. In de nacht van zaterdag op zondag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En zondag, eerste Pinksterdag, waait er een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Er is veel zon en in de middag kan het dan zo'n 26 tot 27 graden worden. Ook tweede Pinksterdag nog geen verandering. Een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden. Op dinsdag een iets sterkere wind. Een windkracht 3 uit de noord-noordoostelijke richting. Maar in de temperatuur komt nog weinig verandering. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. En de maximumtemperatuur zo'n 26 tot 27 graden. Op woensdag hebben we tijdelijk met de aanvoer van iets minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft overal droog.
3: Hier is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 Utrecht richting Breda. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en Afrit Westerbork. Een half uur extra reistijd. Dat komt door een aanrijding. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen knooppunt Beekbergen en Afrit Schaarsbergen, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Ries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Penta Scala Rietvelde in Spijkenisse zit zonder stroom. In de buurt van de school aan de JH-Wegelaan waren werkzaamheden bezig en daarbij is een stroomkabel geraakt. Alle niet-examenleerlingen zijn naar huis gestuurd, zijn met een langer Pinksterweekend. De storing begon om 12:30. Er waren op dat moment geen eindexamens meer. En vanmiddag staat het HAVO-examen Bedrijfseconomie op het programma. Dat gaat door, maar de examens zijn wel verplaatst naar lokalen met daglicht. De gemeenteraad van Rotterdam is aan zet om te bepalen hoe het verder moet met de formatie in Rotterdam. Vandaag werd bekend dat de VVD niet verder wil praten met Pro-Rotterdam, D66 en DENK. Volgens de VVD zijn de onderlinge verhoudingen goed, maar ging het in de gesprekken te weinig over economie en veiligheid. Daarom zien de liberalen ook weinig in een hervatting van de formatie. Praten met een andere combinatie van partijen ziet de VVD wel zitten. Het vorige stadsbestuur bestond uit VVD, D66, DENK en Leefbaar Rotterdam. Het aantal besmettingen met gonorreu en syfilis stijgt naar recordhoogte. Ook in Nederland lopen de cijfers hard op. In 10 jaar tijd is het aantal gevallen van een druiper verdrievoudigd. Komt deels door het afnemend condoomgebruik, vooral onder jongeren, zegt SOA AIDS Nederland. Maar ook de kennis over SOA schiet tekort. Deels door desinformatie op social media. Zo gaan de verhalen dat wie geen klachten heeft, niemand zou kunnen besmetten. Maar dat klopt niet, zegt SOA AIDS Nederland. En ook zijn niet alle online SOA-tests even betrouwbaar. De onderzoekers roepen overheden op om te investeren in goede voorlichting, testen en toegankelijke zorg. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat in op 21 juni. Tot 1 september kunnen mensen dan voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Dat is wel een stuk korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het zomerabonnement kost normaal €128 per maand. Het kabinet legt het verschil bij en dat kost naar schatting zo'n €120 miljoen. Het idee achter het zomerabonnement is dat mensen de auto dan vaker laten staan en de trein nemen. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen, graad of 27 vanmiddag. Vanavond en vannacht helder en droog en dan koelt het af naar een graad of 14. En morgen hebben we een dag met opnieuw veel zon, droog en dan wordt het met 29 graden nog iets warmer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Houten een 30 minuten extra reistijd door spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Knoopend Gorinchem een 30 minuten oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een 30 minuten vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt het langzaam. De vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13-toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 22 mei. Vandaag is de eerste van een reeks zomerse dagen. We krijgen met veel zon te maken, weinig bewolking en hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. Vanmiddag staat een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Het wordt zo'n 25 tot 26 graden. De komende avond en nacht is het helder. Het waait nauwelijks en de minimumtemperatuur komt uit rond de 14 tot 15 graden. En morgen een overwegend stralend zonnige dag, een paar wolken en een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. In de nacht van zaterdag op zondag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En zondag, eerste Pinksterdag, waait er een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Er is veel zon en in de middag kan het dan zo'n 26 tot 27 graden worden. Ook tweede Pinksterdag nog geen verandering. Een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden. Op dinsdag een iets sterkere wind. Een windkracht 3 uit een noord-noordoostelijke richting. Maar in de temperatuur komt nog weinig verandering. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. En de maximumtemperatuur zo'n 26 tot 27 graden. Op woensdag hebben we tijdelijk met de aanvoer van iets minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En woensdagmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft overal droog.
3: Hier is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is er druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelpen-Oler en Knoopert-Leende-Heide een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berk en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord een kwartier vertraging. Daar zat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Er is toch nog een bemanningslid van het cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat om iemand van het personeel die al in Tenerife van boord was gegaan. De persoon is dus niet met de Hondius naar Rotterdam aangekomen afgelopen maandag. Het bemanningslid is direct vanuit Tenerife naar Nederland gebracht en zit sindsdien in isolatie. Daarmee komt het aantal besmettingen op 12. 3 mensen zijn overleden, alle 3 passagiers van de Hondius. Sinds de uitbraak begin deze maand bij de WHO is gemeld, zijn er geen nieuwe sterfgevallen geweest. De man die de 23-jarige Lisa uit Hoek van Holland aanreed terwijl ze aan het hardlopen was, heeft zo ongeveer alle verkeersregels aan zijn laars gelapt, zegt justitie tijdens een voorbereidende zitting. De 46-jarige geboren Oekraïner reed de vrouw in februari aan in Schravenzande en ging er daarna vandoor. De man had niet mogen rijden waar hij reed. De nieuwe laan was afgesloten met een wegafzetting en ook reed hij tegen het verkeer in tussen zogeheten geleidebakens door. Daar was hij zo druk mee dat hij Lisa over het hoofd zag. De man blijft voorlopig vastzitten, de rechterachterkans op herhaling groot. De zaak wordt half augustus inhoudelijk behandeld. De politie heeft bij een controle op de A4 bij Den Hoorn deze week 600.000 illegale sigaretten gevonden in een auto. De bestuurster, een vrouw uit Den Haag, zit vast. De lading sigaretten, haar auto en telefoon zijn in beslag genomen. De vrouw wordt verdacht van het bezitten van sigaretten waarover geen accijns is betaald. De Belastingdienst zou daardoor €240.000 zijn misgelopen. De politie heeft het onderzoek overgedragen aan de Field. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat in op 21 juni. Tot 1 september kunnen mensen dan voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Het zomerabonnement kost normaal €128 per maand. Het kabinet legt het verschil bij en dat kost naar schatting €120 miljoen. Het idee achter het zomerabonnement is dat mensen de auto vaker laten staan en de trein nemen. En ook moet het gezien de hoge benzineprijzen goedkoper worden om eens een keer erop uit te gaan. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen 27 graden. Vanavond en vannacht helder en droog, minimumtemperatuur vannacht 14 graden. Morgen, net als vandaag, veel zon, droog en het wordt dan nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk een kwartier op onthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13 toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 22 mei. Het was vandaag een zonnige dag. De temperatuur steeg naar een zomerse waarde van ruim 26 graden. En er stond maar weinig wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dit Pinksterweekend zal warm tot zeer warm gaan verlopen met veel zon, weinig bewolking en uiteraard blijft het dan overal droog. De komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De zon schijnt volop, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Vlak aan zee is het door wind van zee een paar graden minder warm. Zowel zondag en maandag, dus eerste en tweede Pinksterdag, is het voluit zomers. Een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 27, lokaal 28 graden. Ook op dinsdag komt in dat weerbeeld nog maar weinig verandering. De wind een fractie sterker en een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. Stralend zonnig, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Woensdag is het tijdelijk minder warm, maar wel overwegend zonnig en droog. Een matige wind uit het noordoosten, dan een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is zeer druk op de weg door het begin van het langste Pinksterweekend. Er staat 950 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Alphen Sint Michiels Gestel en Knoopend Empel is de vertraging een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk. Ruim een half uur extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen drie kwartier. In Limburg op de A76, Duitse grens richting Geleen. Tussen knooppunt Kundenberg en Spouwbeek, 3 kwartier vertraging. De N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een onderzoek naar cocaïnesmokkel via Schiphol heeft de politie in totaal 4 verdachten aangehouden uit Capelle aan de IJssel, Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis. De drugs zijn al in januari onderschept in het vrachtruim van een vlucht naar Australië. Hoeveel cocaïne er is gevonden, vertelt de marechaussee niet, alleen dat het een grote partij was. De meeste arrestaties waren deze week. Bij het doorzoeken van huis is een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen en ook zijn meerdere digitale gegevensdragers meegenomen. Er is toch nog een bemanningslid van het cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het gaat om iemand van het personeel die al in Tenerife van boord was gegaan. De persoon is dus niet afgelopen maandag met de Hondius in Rotterdam aangekomen. Het bemanningslid is direct vanuit Tenerife naar Nederland gebracht en zit sindsdien in isolatie. Daarmee komt het aantal besmettingen op 12. 3 mensen zijn overleden. Sinds de uitbraak begin deze maand bij de WHO is gemeld, zijn er geen nieuwe sterfgevallen geweest. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzetting in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berends en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De gemeente Utrecht verbiedt een blokkade van het spoor. Extinction Rebellion wil morgen het spoor oplopen op station Utrecht om actie te voeren voor een embargo tegen Israël vanwege het aanhoudend geweld tegen Palestijnen. Maar demonstreren op het spoor is levensgevaarlijk, zegt burgemeester Dijksma. En ze heeft de politie opdracht gegeven om in te grijpen als Extinction Rebellion de blokkade morgenmiddag toch doorzet. Er was ook een sit-in aangekondigd op het station. Die mag wel, maar niet achter de poortjes. Het weer, heerlijk zomerweer, volop zon, temperaturen 27 graden. Vanavond en vannacht helder en droog. Dan koelt het af naar een graad of 14. En morgen hebben we net als zo'n dag als vandaag met veel zon droog. Het wordt nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Ridderkerk en de Moerdijkbrug een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam, 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
7: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
6: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: De gezelligste van de regio.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Let's go, girls.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13 toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 22 mei. Het was vandaag een zonnige dag. De temperatuur steeg naar een zomerse waarde van ruim 26 graden. En er stond maar weinig wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dit Pinksterweekend zal warm tot zeer warm gaan verlopen met veel zon, weinig bewolking en uiteraard blijft het dan overal droog. De komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De zon schijnt volop, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Vlak aan zee is het wel wind van zee een paar graden minder warm. Zowel zondag en maandag, dus eerste en tweede Pinksterdag, is het voluit zomers. Een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 27, lokaal 28 graden. Ook op dinsdag komt in dat weerbeeld nog maar weinig verandering. De wind een fractie sterker en een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. Stralend zonnig, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Woensdag is het tijdelijk minder warm, maar wel overwegend zonnig en droog. Een matige wind uit het noordoosten, dan een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat nu nog ruim 700 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leendeheide en Marhezen, 3 kwartier extra reistijd. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit de richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld is de vertraging 1/2 uur, 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Afrit en Dolder en Strand Nulde 3 kwartier. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbevorst en Belveld 1/2 uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 6 uur.
1: De gemeente Rotterdam is... aangifte gedaan tegen twee roadtripchauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de twee op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf betrokken bij de fraude. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt nog intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. In een onderzoek naar cocaïnesmokkel via Schiphol heeft de politie in totaal 4 verdachten aangehouden. Uit Capelle aan de IJssel, Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis. De drugs zijn al in januari onderschept in het vrachtruim van een vlucht naar Australië. Hoeveel cocaïne er is gevonden vertelt de marechaussee niet, alleen dat het een grote partij was. De meeste arrestaties waren deze week. Bij het doorzoeken van huis is een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen en meerdere digitale gegevensdragers. De gemeenteraad van Rotterdam is aan zet om te bepalen hoe het nu verder moet met de formatie Rotterdam, zegt de VVD. De partijen moeten daar tijdens de Pinksterdagen maar goed over nadenken, zegt Tim Versnel van de Liberalen. Vandaag werd bekend dat de VVD niet verder wil met pro-Rotterdam, D66 en DENK. Volgens Versnel zijn de onderlinge verhoudingen goed, maar ging het in de gesprekken te weinig over economie en veiligheid. En daarom zien de Liberalen ook weinig in hervatting van de formatie. Praten met een andere combinatie van partijen ziet de VVD wel zitten. Het Radboud ziekenhuis in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, dus met een kleine kans dat het ook echt het dodelijke virus is. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziektes. In de Democratische Republiek Congo en omringende landen is een grote uitbraak bezig van een zeldzame variant van ebola. Er zijn inmiddels tientallen verdachte sterfgevallen geregistreerd. Het weer volop zomer. Zon, temperaturen tot 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af uiteindelijk naar 4.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er aan de zuidelijke helft van het land. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel. Een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Leendeheide en Leende een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7, Groningen richting Afsluitdijk. Tussen Tijnje en Oude Haske, ruim een half uur vertraging. A58, Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. N57, Rotterdam richting Middelburg, tussen Afrit Briele en de Haringvlietdam. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Nice.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In het Kapelse IJsseland ziekenhuis is op de afdeling interne geneeskunde jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Meerdere artsen hadden relaties met artsen in opleiding. In enkele gevallen leidde dat ook tot zwangerschappen. De zaak kwam aan het licht in 2019, althans intern bij het ziekenhuis. De leidinggevende van de afdeling werd toen ontslagen door het ziekenhuis omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Maar de man was niet betrokken bij de affaires en hij heeft ook nooit een afvloeiingsregeling gekregen. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. Spoorvervoerders roepen de Rotterdamse burgemeester Schouten op om het voorbeeld van haar Utrechtse collega Dijksma te volgen. Dijksma verbiedt een demonstratie morgen van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht Centraal. Volgens Dijksma is een spoorblokkade levensgevaarlijk. Spoorvervoerders zijn het daarmee eens, maar tot hun frustratie mogen actievoerders al 10 dagen op rij de havenspoorlijn blokkeren met 100.000 euro schade. Burgemeester Schouten zegt dat de acties vallen onder de vrijheid van demonstreren. Het kabinet werkt aan een wet die regelt dat mensen bij de politie kunnen checken of hun partner een geweldsverleden heeft. De wet moet de Nederlandse versie worden van de zogeheten Clare's Law uit Groot-Brittannië, die daar is ingevoerd om huiselijk geweld te voorkomen. Het kabinet had de wet al aangekondigd in het coalitieakkoord en ook de Tweede Kamer is er voorstander van. Maar het is nog niet duidelijk hoe de wet er precies uit gaat zien. Er lopen nog onderzoeken. Minister Van Weel denkt volgend jaar een wetsvoorstel klaar te hebben. Het Pinksterweekend zorgt voor topdrukte op de weg. Aan het eind van de middag stond er in heel Nederland bijna 1000 kilometer file. Veel mensen trekken er met Pinkster op uit. Het is daardoor druk op wegen naar het zuiden. Er zijn ook tal van evenementen die voor drukte zorgen, zoals opwekking in Biddinghuizen, een race-evenement in Zandvoort, de Friese Fiets-Elfstedentocht en concerten van Suzanne Freek in Arnhem en Harry Styles in Amsterdam. Het weer zonnig, droog, 27 graden. Vanavond en vannacht helder en droog. Minimumtemperatuur dan een graad of 14. En morgen krijgen we, net als vandaag, een dag met veel zon en droog. Het wordt nog iets warmer, 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haagvlietdam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In het Kapelse IJsseland ziekenhuis is op de afdeling interne geneeskunde jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Meerdere artsen hadden relaties met artsen in opleiding en in enkele gevallen leidde dat tot zwangerschappen. De ziekenhuisdirectie kreeg er in 2019 lucht van. De leidinggevende van de afdeling werd toen ontslagen door het ziekenhuis, omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Maar de man was niet betrokken bij de affaires en hij heeft ook nooit een afvloeingsregeling gekregen. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. Een ondernemer uit Biddinghuizen wil komend weekend tijdens het religieuze evenement Opwekking genoeg geld ophalen om de Ark van Noach te kunnen kopen. De Ark, bekend van Dordrecht waar die jarenlang lag, is nu nog afgemeerd in Krimpen aan de IJssel. De man zamelt al maanden geld in en heeft inmiddels ook zijn huis en bedrijf verkocht. Het doel is om 1,5 miljoen euro op tafel te leggen. Dat is nodig voor de aankoop van de Ark en het onderhoud. Het doel is om de Ark uiteindelijk weer toegankelijk te maken voor het publiek. De houten boot zou mogelijk een plek kunnen krijgen in de Rotterdamse Maashaven bij het voormalige attractiepark Rivoli van de failliete ondernemer Henny van der Most. Uiteindelijk wil de man uit Biddinghuizen met de Ark naar Israël. Spoorvervoerders roepen de Rotterdamse burgemeester Schouten op om het voorbeeld te volgen van haar Utrechtse collega Dijksma. Dijksma verbiedt een demonstratie morgen van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht Centraal. Volgens Dijksma is een spoorblokkade levensgevaarlijk. Spoorvervoerders zijn het daarmee eens, maar tot hun frustratie mogen actievoerders in Rotterdam al 10 dagen op rij de havenspoorlijn blokkeren met honderdduizenden euro schade. Burgemeester Schouten zegt dat de acties vallen onder de vrijheid van demonstreren. Het kabinet is bereid om de plannen voor de sociale zekerheid aan te passen. Maar dan moeten de vakbonden en werkgevers wel meedenken over hoe de AOW, de WW en de WIA in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, heeft premier Jetten gezegd. De bonden willen de bezuiniging van tafel. Als dat niet gebeurt, komt er volgende maand een staking in het openbaar vervoer. Jetten hoopt de partijen volgende week met een openingsvoorstel aan tafel te krijgen. Het weer zonnig, droog, 27 graden. Vanavond en vannacht helder, droog. Een minimumtemperatuur dan van 14 graden. Morgen is het opnieuw een dag met veel zon, droog. En dan wordt het 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: De gezelligste van de regio.
4: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In het Kapelse IJsseland ziekenhuis is op de afdeling interne geneeskunde jarenlang sprake geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Meerdere artsen hadden relaties met artsen in opleiding en in enkele gevallen leidde dat tot zwangerschappen. De ziekenhuisdirectie kreeg er in 2019 lucht van. De leidinggevende van de afdeling werd toen ontslagen door het ziekenhuis omdat hij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Maar de man was niet betrokken bij de affaires en hij heeft ook nooit een afvloeingsregeling gekregen. Daarover diende vandaag een rechtszaak. De man eist tonnen schadevergoeding van het ziekenhuis. Een ondernemer uit Biddinghuizen wil komend weekend tijdens het religieuze evenement Opwekking genoeg geld ophalen om de Ark van Noach te kunnen kopen. De Ark, bekend van Dordrecht waar die jarenlang lag, is nu nog afgemeerd in Krimpen aan de IJssel. De man zamelt al maanden geld in en heeft inmiddels ook zijn huis en bedrijf verkocht. Het doel is om 1,5 miljoen euro op tafel te leggen. Dat is nodig voor de aankoop van de Ark en het onderhoud. Het doel is om de Ark uiteindelijk weer toegankelijk te maken voor het publiek. De houten boot zou mogelijk een plek kunnen krijgen in de Rotterdamse Maashaven bij het voormalige attractiepark Rivoli van de failliete ondernemer Henny van der Most. Uiteindelijk wil de man uit Biddinghuizen met de Ark naar Israël. Spoorvervoerders roepen de Rotterdamse burgemeester Schouten op om het voorbeeld te volgen van haar Utrechtse collega Dijksma. Dijksma verbiedt een demonstratie morgen van Extinction Rebellion op het spoor bij Utrecht Centraal. Volgens Dijksma is een spoorblokkade levensgevaarlijk. Spoorvervoerders zijn het daarmee eens, maar tot hun frustratie mogen actievoerders in Rotterdam al 10 dagen op rij de havenspoorlijn blokkeren met honderdduizenden euro schade. Burgemeester Schouten zegt dat de acties vallen onder de vrijheid van demonstreren. Het kabinet is bereid om de plannen voor de sociale zekerheid aan te passen. Maar dan moeten de vakbonden en werkgevers wel meedenken over hoe de AOW, de WW en de WIA in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, heeft premier Jetten gezegd. De bonden willen de bezuiniging van tafel. Als dat niet gebeurt, komt er volgende maand een staking in het openbaar vervoer. Jetten hoopt de partijen volgende week met een openingsvoorstel aan tafel te krijgen. Het weer zonnig, droog, 27 graden. Vanavond en vannacht helder, droog. Een minimumtemperatuur dan van 14 graden. Morgen is het opnieuw een dag met veel zon, droog. En dan wordt het 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
6: 105.3

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: She's crazy like a fool.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en dat kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
7: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
6: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Alice van Meet. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed opmerking.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
9: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
10: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
8: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
11: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
8: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Rotep-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
7: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
6: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
8: De gezelligste van de regio.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.